0: Brussel.
1: Het is 2:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De Oekraïense president Zelensky wil tot 1000 drones per dag afvuren op Rusland. Dat heeft hij vrijdag gezegd in een videoboodschap. Zelensky wil de Russische president Poetin op die manier dwingen om over vrede te praten. De aanvallen moeten tot diep in Rusland doelen raken en de focus ligt daarbij op logistieke centra en energieinfrastructuur. Op dit moment worden er gemiddeld 300 drone-aanvallen uitgevoerd per dag. Ook Rusland blijft intussen grootschalige drone-aanvallen uitvoeren op doelen in Oekraïne. Vrijdagavond werd een opslagplaats met munitie geraakt in de buurt van hoofdstad Kiev. Er waren meerdere explosies en er brak ook een grote brand uit. Zo'n 200 mensen in de buurt moesten geëvacueerd worden. De Spaanse regering vraagt hulp van de Europese grenswacht Frontex in de enclave Ceuta. Spanje wil onder meer 10 extra medewerkers van Frontex om te helpen bij het controleren van migranten. Vorige maand bestormden meer dan 70.000 migranten Ceuta vanuit Marokko. Duizenden daarvan zijn er nog altijd aanwezig. De enclave is Spaans grondgebied. Op het WK hockey zijn Red Lions, onze nationale mannenploeg, zevende geworden. Ze wonnen hun wedstrijd om de zevende plaats van India. Na de reguliere speeltijd in Waver stond het 3-3, maar de Belgen wonnen nadien de shootouts. Straks spelen de Belgische hockeyvrouwen, de Red Panthers, voor brons tegen Australië. Die match start om 1:00 deze middag. En de Belgian Cats, de Belgische basketbalvrouwen, hebben hun voorlaatste oefenwedstrijd voor het WK gewonnen van Japan. De Cats haalden het in Oostende na een spannende wedstrijd met 78-77. Zondag spelen de Cats opnieuw tegen Japan voor hun laatste oefenmatch. Het WK begint volgende week vrijdag. Vannacht is het droog met op de meeste plaatsen brede opklaringen. In de loop van de nacht neemt de bewolking in het noordwesten toe en kan er aan zee ook wat lichte regen of een bui vallen. Minima vannacht rond 13 graden. Straks krijgen we een wisselend bewolkte dag met vooral in de namiddag kans op wat regen en maximaal tot 22 graden. Ik wens je nog een heel fijne nacht en meer vind je ook altijd in de app van VRT Nieuws.
0: Studio Brussel. Summer.
2: This is Studio Brussels.

Opgelet, de politie meldt een spookrijder. Als u rijdt op de E313 Luik Antwerpen in de richting van Antwerpen, dan komt u ter hoogte van Bilze mogelijk een spookrijder tegen. Haal niet in en houd uiterst rechts. Een spookrijder op de E313 Luik Antwerpen in de richting van Antwerpen ter hoogte van Bilze.

0: Music. Studio Brussel.
1: Het is 3:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De VS en Venezuela hebben een akkoord gesloten over olie. President Trump heeft het over het grootste olieakkoord in de wereldgeschiedenis. De VS zouden de controle verwerven over ongeveer 1/5 van de totale oliereserves in Venezuela. Amerikaanse bedrijven zullen die olievelden ontwikkelen. Het akkoord komt er na de militaire operatie van de VS in Caracas begin dit jaar. De Venezolaanse president Nicolas Maduro werd toen ontvoerd en zit nog altijd vast in de VS. Interim-president Delcy Rodriguez werd met steun van de VS aan de macht gebracht. Zij was nu ook nauw betrokken bij de onderhandelingen over het olieakkoord. Volgens de Venezolaanse oppositie zijn de VS roofzuchtig en mafieus. Het natuurhulpcentrum in Oudsbergen vangt sinds gisteren een jonge puma op. Die werd begin juli opgemerkt toen ze ergens in Polen in de bossen rondzwierf. Waar ze precies vandaan kwam, blijft een raadsel. Medewerkers van het natuurhulpcentrum hebben de puma opgehaald en ze zit nu in Oudsbergen. Het natuurhulpcentrum zoekt nog naar een geschikte permanente thuis, maar tot dan kan de jonge puma opgroeien in Oudsbergen. In de hoogste voetbalklasse heeft Racing Genk de eerste wedstrijd van de vierde speeldag gewonnen. Gisterenavond tegen SK Bever was dat. Het werd 4-0. Genk stond voor de rust al 3-0 voor en liep in de tweede helft nog verder uit. In de stand springt Genk naar een gedeelde derde plaats. Speler Matte Smets is blij dat zijn ploeg zich heeft herpakt na het 4-4 gelijkspel van een week geleden tegen Antwerp. Toen gaf Genk nog een ruime voorsprong weg.
2: We hebben natuurlijk wel wat kritiek gehad. En ik denk dat we vandaag het tegendeel hebben bewezen. Dat we dat zeker wel kunnen doen, de clean sheet houden. En het is aan ons om dat vast te houden. Want ik denk dat we vandaag ziet hoe onze ploeg verdedigd heeft. Van de spits tot de keeper. Iedereen deed mee. En dan zie je dat we er 4 maken en ook de clean sheet houden.
1: Vannacht is het droog met op de meeste plaatsen opklaringen. In de loop van de nacht neemt de bewolking toe en kan er aan zee wat lichte regen of een bui vallen. Minima de komende uren rond 13 graden. Straks krijgen we dan een wisselend bewolkte dag met tegen de namiddag ook kans op regen. En maxima overdag tot 22 graden. Ik wens je nog een heel fijne nacht en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
0: Luistert naar Studio Brussel. Life is music.

0: Brussel. Het is 4:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. VS en Venezuela hebben een akkoord gesloten over olie. President Trump heeft het over het grootste olieakkoord in de wereldgeschiedenis. De VS zouden de controle verwerven over ongeveer 1/5 van de totale oliereserves in Venezuela. Amerikaanse bedrijven zullen de olievelden ontwikkelen. Het akkoord komt er na de militaire operatie van de VS in Caracas begin dit jaar. De Venezolaanse president Nicolas Maduro werd toen ontvoerd door de Amerikanen en zit nog altijd vast in de VS. Interim-president Delcy Rodriguez werd met steun van de VS aan de macht gebracht. Zij was nu ook nauw betrokken bij de deal over het olieakkoord. Volgens de Venezolaanse oppositie zijn de VS roofzuchtig en mafioos. In West Sussex in het Verenigd Koninkrijk is een dode gevallen op een festival. Een man van 41 kreeg een groot houten bord op zich, vermoedelijk na een windstoot. Hij overleefde de klap niet, nog 6 anderen raakten gewond. Het gebeurde op het Big Church Festival, een christelijk muziekfestival waar duizenden bezoekers naartoe komen. De organisatoren hebben het evenement stilgelegd. Bpost brengt een nieuwe reeks postzegels uit met portretten van oud-atleet Ivo van Damme uit Herend. Bpost doet dat naar aanleiding van de 50ste editie van de Memorial van Damme, de grootste atletiekmeeting van het jaar in ons land. De zegels zijn een eerbetoon aan zowel Ivo als aan de Memorial, zegt Mathieu Goedvrouw van Bpost.
1: Het gaat om een blaadje met 5 postzegels die 5 verschillende portretten tonen van die atleet, van Ivo van Damme, die omkwam bij een ongeluk waarna die Memorial zijn naam kreeg. Je ziet hem in actie, maar ook ontspannen, dus je ziet hem op verschillende manieren. En dat maakt die uitgifte toch wel bijzonder.
0: De Memorial van Damme vindt volgende week vrijdag en zaterdag plaats in het Koning Boudewijnstadion in Brussel. Vannacht meestal droog, met op de meeste plaatsen ook brede opklaringen. De komende uren neemt de bewolking in het noordwesten wel toe en kan er aan zee wat lichte regen of een bui vallen. Minima rond 13 graden. En straks krijgen we dan een wisselend bewolkte dag, met vooral in de namiddag kans op regen en maxima tot 22 graden. Ik wens je nog een fijne nacht. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: Brussel.
1: Het is 5:00 en heel goedemorgen. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. VS en Venezuela hebben een akkoord gesloten over olie. President Trump heeft het over het grootste olieakkoord in de wereldgeschiedenis. De VS zouden de controle verwerven over ongeveer 1/5 van de totale oliereserves in Venezuela. Amerikaanse bedrijven zullen die olievelden ontwikkelen. Het akkoord komt er na de militaire operatie van de VS in Venezuela begin dit jaar. De president, Nicolas Maduro, werd toen ontvoerd en zit nog altijd vast in de VS. Interim-president Delcy Rodríguez werd met steun van de VS aan de macht gebracht. Zij was nu ook nauw betrokken bij de onderhandelingen over het olieakkoord. Volgens de Venezolaanse oppositie zijn de VS roofzuchtig en mafioos. In West Sussex in het Verenigd Koninkrijk is een dode gevallen op een festival. Een man van 41 kreeg een groot houten bord op zich na een windstoot. Hij overleefde de klap niet. Nog 6 andere mensen raakten gewond. Het gebeurde op het Big Church Festival, een christelijk muziekfestival waar duizenden bezoekers naartoe komen. De organisatoren hebben het evenement stilgelegd. In de hoogste voetbalklasse heeft Racing Genk de eerste wedstrijd van de vierde speeldag gewonnen van SK Beveren met 4-0. Genk stond voor de rust al 3-0 voor en liep in de tweede helft nog verder uit. In de stand springt het naar een gedeelde derde plaats. Genk-speler Matte Smets is blij dat zijn ploeg zich heeft herpakt na het 4-4 gelijkspel van een week geleden tegen Antwerp. Toen gaf Genk nog een ruime voorsprong weg. Nu kon het de nul houden.
2: We hebben natuurlijk wel wat kritiek gehad. En ik denk dat we vandaag het tegendeel hebben bewezen. Dat we dat zeker wel kunnen doen, de clean sheet houden. En het is aan ons om dat vast te houden. Want ik denk dat je vandaag ziet hoe onze ploeg verdedigd heeft. Van de spits tot de keeper. Iedereen deed mee. En dan zie je dat we er 4 maken en ook de clean sheet houden.
1: Het is op de meeste plaatsen droog met opklaringen. De komende uren neemt de bewolking in het noordwesten toe. En kan er aan zee ook wat lichte regen of een bui vallen. Minimaal rond 13 graden. Straks krijgen we een wisselend bewolkte dag. Met tegen de namiddag ook kans op regen. En maximaal tot 22 graden. Zondag, wolken en zon. En ook temperaturen tot 22 graden. Ik wens je nog een heel fijne dag. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
0: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music.

beter dat je nu oplet. Ben in uw face als portret. Rokken die hees met opzet. Ik was echt slim voor ik dom werd. Judge niet zonder de context. Nee, lig laag net alsof ik de grond ben. In een bad met bubbels ben onsen. Moet niets hebben omdat ik de bron ben. Ik blijf shinen alsof ik de zon ben.

0: Ze zeggen de gies een chansaar. Ik burn incense, staf aan mijn altaar. Burn calorieën, ben net als een brandhaard. Samen te samen, we dansen die samba. Ja, we pakken geen Els of Lambda. Dat is Grieks voor El Giganda. Ja, zoals koekoek, bonjour, wagwan. Met de fiets of ik kan met de tram gaan. In therapie, maar ik moet nog eens langs gaan. Ik kan niet vliegen zonder een landbaan. Zie ze verliezen, blijf van mijn plan gaan.
1: Chukinho, tjana la salsa.
0: Breken die ei net omlet. Splitten de winst en omzet. Is beter dat je nu oplet. Ben in je face als portret. Roken die hees met opzet.

0: Radio Brussel.
1: 6 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Lore Quintelier. In Brussel heeft de politie een grote controleactie gehouden aan de trein- en metrostations tegen drugshandel en georganiseerde criminaliteit. De 6 politiezones namen daaraan deel samen met de gerechtelijke politie. En voor het eerst namen ook militairen deel aan die controleactie. En dat is belangrijk, zegt minister van Defensie Theo Franken.
2: Wij komen alleen ter ondersteuning van de politie. We doen dat ook voor de Joodse wijken in Brussel, in Antwerpen. En dat blijven we ook doen. En je merkt dat eigenlijk je naar een veiligheidsverhaal komt waarbij de integratie of de intense samenwerking tussen politiedienst, de binnenlandse zaken, civiele bescherming, brandweer, maar ook defensie, dat die heel belangrijk zal zijn de komende jaren.
1: Omdat het onrustig blijft in de Spaanse enclave Ceuta, heeft de Spaanse regering nu de hulp gevraagd van de Europese grenswacht Frontex. De Spaanse regering wil dat Frontex meehelpt om migranten in Ceuta te controleren en identificeren. En er zijn ook tolken gevraagd. Vorige maand kwamen 10.000 migranten Ceuta binnen vanuit Marokko. De meeste zijn weer vertrokken, maar veel jonge mensen zijn nog achtergebleven. De grote bosbrand in Fontainebleau, ten zuidoosten van Parijs, is officieel geblust. Die brand brak uit op 12 juli. Meer dan 2000 hectare natuur werd er verwoest. Het bos staat op een UNESCO-lijst voor waardevolle natuurgebieden. Na weken van toezicht beschouwen de hulpdiensten de brand nu officieel als geblust. Het gebied trekt elk jaar zo'n 15 miljoen bezoekers. Sommige delen blijven voorlopig nog dicht voor de veiligheid en voor het herstel van de natuur. In het zuiden van het Verenigd Koninkrijk is een dode gevallen op een festival. In West Sussex kreeg een man van 41 een groot houten bord op zich na een windstoot. Hij overleefde die klap niet. Nog 6 anderen raakten gewond. Het gebeurde op het Big Church Festival, een christelijk muziekfestival waar duizenden bezoekers naartoe komen. De organisatoren hebben het evenement stilgelegd. En in de hoogste voetbalklasse heeft Racing Genk de eerste wedstrijd van de 4e speeldag gewonnen. Genk won thuis met 4-0 van SK Beveren. Genk-speler Matte Smets is blij dat zijn ploeg zich heeft herpakt na het 4-4 gelijkspel van een week geleden tegen Antwerp. Toen gaf Genk nog een ruime voorsprong weg.
3: We hebben natuurlijk wel wat kritiek gehad. En ik denk dat we vandaag het tegendeel hebben bewezen dat we dat zeker wel kunnen doen, de clean sheet houden. En het is aan ons om dat vast te houden, want ik denk dat je vandaag ziet hoe onze ploeg verdedigd heeft, van de spits tot de keeper. Iedereen deed mee en dan zie je dat we er 4 maken en ook de clean sheet houden.
1: Vandaag eerst opklaringen, daarna bewolkt met in de late namiddag lichte regen. Tegen de avond zijn dat buien of onweersbuien. Het wordt tot 23 graden. Morgen vrij veel bewolking, pas in de loop van de dag komen er opklaringen en zo'n 22 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
4: Life is music.

0: one more. Can we go thrift shopping?
1: What?

don't care.

0: bestaat.
1: Wat was dat?
0: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je MyDeLijze-app of op delijze.be en krijg van 27 tot en met 30 augustus 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
1: Flashy.
0: Voorwaarden op delijze.be/superplus. DeLijze. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste DeLijze-winkels gewoon open.
1: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
2: Wat? 150 baht?
1: Schat ik, dat is 4 euro.
2: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en daarvoor wat pindas en noedels.
1: Steek het, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
3: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kedit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
4: Misschien is dit wel het moment om de eerste stap te zetten naar een eigen zaak. Om bij te leren van vakexperts. Of om eindelijk te kiezen voor wat je echt graag doet. Kom naar het infomoment van Sintra op donderdag 3 september en ontdek al onze praktijkopleidingen. Meer info op sintra.be. Sintra, voor wie het wil maken.
5: IKEA-tip van de week.
6: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
5: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
7: IKEA.
5: Voorwaarden op IKEA.be.
8: Dit is Studio Brussel.
9: Studio Brussel.
8: Life is music. Life is music.
9: Studio Brussel.
10: Het is 7 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Lore Quintelier. In Brussel heeft de politie een grote controleactie gehouden aan de trein- en metrostations tegen drugshandel en georganiseerde criminaliteit. De 6 politiezones namen daaraan deel, samen met de gerechtelijke politie. En voor het eerst namen er ook militairen deel aan die controleactie. En dat is belangrijk, zegt minister van Defensie Theo Franken.
11: Wij komen alleen ter ondersteuning van de politie. We doen dat ook voor de Joodse wijken in Brussel, in Antwerpen. En dat blijven we ook doen. En je merkt dat eigenlijk je naar een veiligheidsverhaal komt waarbij de integratie of de intense samenwerking tussen politiedienst, de binnenlandse zaken, civiele bescherming, brandweer, maar ook defensie, dat die heel belangrijk zal zijn de komende jaren.
10: De minister van Binnenlandse Zaken, Quentin, zegt dat er al veel extra mensen en middelen worden ingezet voor die strijd tegen het drugsgeweld in Brussel. De Brusselse procureur Moinil zei gisteren dat hij weinig politieke steun en hulp kreeg om drugscriminelen aan te pakken. Zo heeft de federale gerechtelijke politie in Brussel nog altijd tientallen mensen tekort. Maar een deel daarvan is wel al aangeworven, zegt minister Quentin.
12: We hebben de FGP Brussel al met 77 mensen versterkt. Is dat genoeg? Nee. Maar om te zeggen dat wij leveren geen inspanningen, dat is ook niet waar.
10: In Nepal zijn na de zware overstromingen van woensdag al zeker 623 doden geteld, zegt de lokale autoriteiten. En er zijn ook nog altijd meer dan 2500 mensen vermist, onder wie ook 3 Belgen. Door een blokkade van puin en ijs verzamelt zich stroomopwaarts miljoenen liter water. Die natuurlijke dam is erg instabiel en kan elk moment breken. Autoriteiten vrezen dat dat nieuwe overstromingen kan veroorzaken. Omdat het onrustig blijft in de Spaanse enclave Ceuta, heeft de Spaanse regering nu de hulp gevraagd van de Europese grenswacht Frontex. De Spaanse regering wil dat Frontex meehelpt om migranten in Ceuta te controleren en identificeren. En er zijn ook tolken gevraagd. Vorige maand kwamen tienduizenden migranten Ceuta binnen vanuit Marokko. De meeste zijn kort daarna weer vertrokken, maar veel jonge mensen zijn nog achtergebleven. De grote bosbrand in Fontainebleau, ten zuidoosten van Parijs, is officieel geblust. De brand brak uit op 12 juli. Meer dan 2000 hectare natuur is daar verwoest. Jaarlijks komen er zo'n 15 miljoen mensen het gebied bezoeken. Sommige delen blijven er voorlopig nog dicht voor de veiligheid en voor het herstel van de natuur. In het zuiden van het Verenigd Koninkrijk is een dode gevallen op een festival. In West Sussex kreeg een man van 41 een groot houten bord op zich na een windstoot. Hij heeft die klap niet overleefd. 6 anderen raakten gewond. Het gebeurde op het Big Church Festival. Dat is een christelijk muziekfestival waar duizenden bezoekers naartoe komen. De organisatoren hebben het evenement stilgelegd. En in de hoogste voetbalklasse heeft Racing Genk vlot kunnen winnen van SK Beveren. Genk won thuis met 4-0. Vandaag eerst opklaringen, daarna bewolkt met in de namiddag lichte regen. Tegen de avond zijn dat buien of onweersbuien. Het wordt tot 23 graden. Morgen vrij veel bewolking. Pas in de loop van de dag komen er opklaringen aan. En zo'n 22 graden. Meer in onze app van VRT Nieuws.
13: De tijdloze.
14: Dave Peters.
15: De pret kan weer beginnen. Een bijzonder goedemorgen. Als je er nu al bij bent, dan is dat een verstandige keuze. Hier is al iets heel lekkers om te starten.
13: Je luistert naar Studio Brussel.
14: Life is music.

oppassen, ik ben niet alleen, want hij die vindt dat ook. Good morning, zegt ze, inderdaad een schijf. Er zijn ook zekerheden. Boer Steven is wakker. Goedemorgen, Steven, ook voor jouw geweldige koeien. Misschien bel ik jou nog wel, we gaan het zien hoe het gebeurt. Dit was een heel goede opname, want er zijn opnames waarbij Johnny Marr op het einde, je hoort hem dan roepen, that was amazing. Dan was hij heel blij. Wist jij trouwens dat Luc van Akker niet alleen een belpopgod is, maar dat hij eigenlijk bijna nog Alanis Morissette had ontdekt. En ook Trent Reznor met The Nine Inch Nails. Jawel, absoluut. Daar heeft hij mooie verhalen over. Moet je maar eens vragen aan hem.

olifantenpijpen en esthetisch verantwoorde, lichtjes overdadige gezichtsbegroeiing, dat wel. Maar ook hemelse keelgaat, dat is natuurlijk Bee Gees, hè? En Stayin' Alive. Eens kijken. Julian die zegt, de winactie is gedaan zeker. Ik denk dat hij het heeft over Fontaines. Ik denk misschien, heel misschien, dat Eva en Dries nog iets kunnen fixen. Maar dat is heel misschien, hè. Dus je zal zeker moeten blijven luisteren. Er zit niks anders op.

0: knutselt aan een geweldige plaat, ook Born to Run, natuurlijk opstaat. Zometeen, ik zie Frank van der Linden zitten in de wachtzaal liggen. Die heeft een periscoop bij en die kijkt al over de zondag heen. Dat gaat zometeen gebeuren.
1: Vakantie voorbij. Nu al. Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP Office Jet Pro all-in-one printer voor €129. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
2: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.

Dat is mijn favoriete weekend daar ondertussen. Van de mens. Morgen, het laatste uur van de tijdloze, tussen 9 en 10, weet je wat? Laten wij gewoon eens een uur lang Dolly Parton draaien. Dat gaan we doen, hè, gewoon. Fuck it, we gaan het gewoon doen morgen.

0: Mooie stem, hè? Gary Lightbody.
1: Would you lie with me and just forget the world?
0: Grote fans van DS waren ze ook altijd, de mannen van Snow Patrol, heel vaak over gehad met hen. Maar de vraag is natuurlijk, is hij wakker? In Tielt. Vaste klant in de tijdloze ochtend, Boer Steven. Spannend altijd, hè? Want ja, die man moet de agriculturele sector dienen.
2: Natuurlijk is hij wakker.
0: Ho! Ho, ho, ho, ho, ho! Daar zijn we. Steven, wij moeten een beetje follow-up doen, heet dat in professionele termen. Dat wil zeggen, je start een verhaal en dan kijk je nadien hoe gaat het verder. Jij was op vakantie vorige week en je was benauwd, want jouw koters moesten de uier hanteren. Hoe ging dat? Ja. Je komt in Oostende op hotel en dan? Angst, zweet.
2: Wel, het was zonde. Ik zeg tegen mijn vrouw, ik weet zonder hoe dat thuis zou zijn. Ik zeg, kan ik hem bellen via Dave voor te kijken als ze eventueel wakker zijn hier op de boerderij.
0: Ja.
2: Ja, mijn plan was duidelijk mislukt uiteindelijk, ja.
0: Ongelooflijk. Heb je dan overwogen om na een half uur vakantie terug naar huis te rijden?
2: Van de vakantie af, die hebben heel veel deugd gehad. Toen we thuis kwamen, vroeg ik aan de zoon, hoe was dat hier terwijl wij weg waren? Goed, zei hij. En meer weet ik er ook niet over. Dus veronderstel wel dat ze hun best hebben gedaan.
0: Ja, want ik probeerde hem te bellen. Martijn is het zeker, hè, je zoon. Kan dat?
2: Martijn, ja.
0: Ik belde hem en hij nam zijn gsm niet op. Maar nadien stuurde hij wel. Ja, hij zat op de bobcat, hij had het niet gezien. Was het een excuus of was dat echt?
2: Ik weet het niet. Het kan ook wel zijn dat het een excuus was. Ik weet het niet.
0: Nee.
2: Ik was er niet mee, ja.
0: Jij bent nu bij je koeien, hè? Ja, het miraculeuze is altijd dat we in de ochtend, we bellen jou dan, en dan proberen we bepaalde muzikale klanken uit op die koeien, en dan kijken we of jij ze op commando kan laten loeien. Sommige mensen zijn geërotiseerd, als ik dat zo mag uitdrukken, dat is misschien een verkeerde woordkeuze, als ze dit hier horen. Ken je deze muziek? Steven, wachten.
2: Ja.
0: Dat is Marvin Gaye, dat ken je wel, hè?
2: Ja. Ja.
0: Hou je gsm eens op speaker bij de koeien?
2: Ja, om mijn keer.
0: Wacht, hè. Ja, en doe nu eens zo gesticulerend dat ze moeten loeien. Probeer dat eens uit te beelden, zoals je dat altijd zo goed kan.
2: Zeg het als je... Ben er nu mee bezig. Die ene kijkt heel... Moet ik het zeggen, heel dom naar mij. Ja. Die andere is mee, denk ik, met het verhaal.
0: Ongelooflijk. Het is weer gelukt. Steven, ik wens jou nog een geweldige zaterdagochtend toe.
2: Ja.
0: Houden koeien in West-Vlaanderen ook van Deus?
2: Ja, absoluut. Ja, laat maar doen.
0: Oké, dat gaat eraan komen. Speciaal voor jouw koeien. En voor jouzelf. Nog een mooie ochtend, hè?
2: Dankjewel, Dave.
0: Dag Steven. Yo. Studio Brussel. De tijdloze.

0: ook een goedemorgen voor jou, Roel, in de app. En Caro, die wil al Dolly Parton extra horen. Dus morgen in de tijdloze tussen 9 en 10 gaan we dat gewoon een uur lang doen. Want die vrouw verdient dat. Dolly Parton, een uur lang morgen tussen 9 en 10. Heb je een verzoekje voor morgen, iets origineels? Gooi dat nu al maar in de app. Caro, ik bel je morgen even, hè.
1: Wel, je hebt geen gaatjes.
2: Waar?
1: Nee, geen maar.
2: Alsjeblieft.
1: Wat blieft?
3: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
4: Nu bij Torfs. Vanaf het tweede item uit de kindercollectie. 15% korting. En een gratis beertje. Sterk in je schoenen. Torfs!
5: Begin fris aan je dag met kruidvatdeals die je echt moet hebben. Nu, veel Listerine mondwater, 1 plus 1, gratis.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Help, het nieuwe schooljaar begint.
8: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Huh? Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
7: Oh my.
8: Lidl, dat kan tellen.
9: Van medische kosten tot heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
10: Studio Brussel.

Blink-182 en Watch My Age Again. Ik kan niet zeggen dat ik een promotor ben van het bloederig verwijderen van een oorschelp van je schedel met een mes of zo. Maar ja, if you know, you know natuurlijk. Hè. Die scène uit Reservoir Dogs. Ik kan niet anders dan eraan denken als dit voorbij komt. Zet het nog maar eens op. Ongelooflijk.

0: The Levelers en One Way. Ik krijg heel veel verzoeken binnen. En dan zit er altijd iets bij van een band met een voorman die misschien wel de meest uitgesproken voorman aller tijden is. Een man met de maquillage en de weelderige haren die wild staan.
1: Studio Brussel.
2: De tijdloze.
0: En die geen monster onder zijn bed heeft liggen, maar gewoon boven zijn bed in de videoclip toch van Lullaby, weet je nog. Willem, goedemorgen trouwens. Die zit in Spanje. Ik zie dat jij... Denia is dat? Even opzoeken. Valencia en Alicante, daar in het midden. En wel, daar kunnen ze de Cure ook wel smaken, denk ik. Doe er je voordeel mee. Smeer er wat boter op en een croissantje gaan we...

0: vanavond op VRT1.
1: En de winnaar van VRT Zomerhit 2026 is niemand minder dan...
0: Op VRT1 ontdek je live wie de winnaar wordt van VRT Zomerhit. Op VRT Canvas begint de True Crime-reeks The Sixth Commandment. En op VRT Max start dan weer een fonkelnieuw seizoen van Make-up Date. Veel kijkplezier straks.
2: Met een Busypas-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Je hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt en vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
3: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. 37% korting op bananen van Boni.
4: 37% op bananen? Super, die gaan al mee in de boekentas.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
5: Voor die goeiemorgen, waarbij je het liefst opstaat met
6: een rustig deuntje.
5: En voor de...
7: Goedenavond!
5: Waarbij je de dag wil verteren door te...
7: Dansen op deze toppers.
5: Voor wie non-stop info zoekt.
6: En nieuwsgierig is ook.
5: En voor zij die liever even...
8: Alles willen vergeten.
5: Met non-stop muziek.
6: Blijf luisteren, hè.
5: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod aan zenders. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
9: Dit is Studio Brussel.
10: Studio Brussel.
11: Een uur wacht. Goedemorgen.
12: VRT Nieuws.
11: Don Janssens.
13: De Verenigde Staten hebben een grote oliedeal gesloten met Venezuela. Volgens president Trump is het de grootste oliedeal van de wereldgeschiedenis. Concreet krijgen Amerikaanse oliebedrijven een groot deel van verschillende Venezolaanse oliebedrijven in handen. Goed voor een vijfde van de totale olievoorraad van Venezuela. Daardoor kunnen de Verenigde Staten beslissen hoeveel olie er wordt geproduceerd en aan wie en tegen welke prijs die wordt verkocht. In Nepal zijn na de zware overstromingen van woensdag al zeker 626 doden geteld. Dat zeggen lokale autoriteiten. Er zijn ook nog altijd meer dan 2500 mensen vermist, onder wie 3 Belgen. In het grensgebied zitten ook nog miljoenen liters water geblokkeerd. Dat kan elk moment breken en nieuwe overstromingen veroorzaken. Lokale reddingswerkers doen er alles aan om nog overlevenden te vinden, maar ze staan er alleen voor, zegt correspondente Wilma van der Maten.
14: Het trieste is van die reddingswerkers is, en dat is op dit moment echt gewoon een hele bittere pil in Nepal, is dat de premier weigert om buitenlandse teams toe te laten. Nou, omdat de premier vindt dat ze het prima zelf kunnen, dat ze helemaal geen behoefte hebben aan al die pottenkijkers. Terwijl er juist nu heel veel behoefte is aan alles wat kan klimmen. Met rugzakken vol met voedsel, droge kleding en noem maar wat op, om als er nog een kans bestaat dat iemand leeft, om die te kunnen redden.
13: Minister van Binnenlandse Zaken Quintin zegt dat er al veel extra mensen en middelen worden ingezet voor de strijd tegen het drugsgeweld in Brussel. De Brusselse procureur Moanil zei gisteren dat hij weinig politieke steun en hulp kreeg om drugscriminelen aan te pakken. Zo heeft de federale gerechtelijke politie in Brussel nog altijd tientallen mensen tekort. Maar een deel daarvan is al aangeworven, zegt minister Quintin.
15: We hebben de FGP Brussel al met 77 mensen versterkt. Is het genoeg? Nee. Maar om te zeggen dat we leveren geen inspanningen, dat is ook niet waar.
13: In de hoogste voetbalklasse heeft Racing Genk de eerste wedstrijd van de vierde speeldag gewonnen. Genk won thuis met 4-0 van SK Beveren. Genk-speler Matte Smets is blij dat zijn ploeg zich heeft herpakt na het 4-4 gelijkspel van een week geleden tegen Antwerp. Toen gaf Genk nog een ruime voorsprong weg.
16: We hebben natuurlijk wel wat kritiek gehad. En ik denk dat we vandaag het tegendeel hebben bewezen dat we dat zeker wel kunnen doen, de clean sheet houden. En het is aan ons om dat vast te houden, want ik denk dat je vandaag ziet hoe onze ploeg verdedigd heeft, van de spits tot de keeper. Iedereen deed mee en dan zie je dat we er 4 maken en ook de clean sheet houden.
13: Het weer vandaag, eerst opklaringen, daarna bewolkt met in de namiddag lichte regen en tegen de avond kunnen dat buien of onweersbuien worden. Temperaturen tot 23 graden. Morgen vrij veel bewolking, pas in de loop van de dag komen er dan opklaringen en zo'n 22 graden dan.
17: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten.
0: Studio Brussel.
17: De tijdloze.
0: Dave Peters.
11: Een bijzonder goeiemorgen, altijd een clean sheet in de tijdloze. Wij beginnen met iets septemberachtig, maar ook weer niet. Goedemorgen.
17: Je luistert naar Studio Brussel.
0: Life is music.

september, laten we nog maar ver weg blijven. Earth, Wind and Fire. Wij radiolui, wij moeten natuurlijk beslagen ten ijs komen. Wij moeten knoeien met knoppen en met schuiven en met dempers en noem het allemaal maar op. En sommigen zijn er handiger in dan anderen. Als wij een vraag hebben, dan moeten wij altijd even naar Bert van Steen Mountains. Want die kan er alles van bij ons. En die man die kan ook heel goed platen kiezen. Want hij heeft vandaag de platen gekozen voor de tijdloze. En die man doet mij een heel groot plezier, want het jarige album Leisure heeft hij gekozen. Ik dacht, kies dan voor dit hier. Maar nee hoor. Kijk, dat is mijn favoriete moment in dat lied. I want to crawl all over. Kan ik dat even terugspoelen? Wacht, hè.

0: Maar het heeft hij dus niet gekozen, omdat er andere parels opstaan natuurlijk. 35 jaar jong, Blur, met deze. Daar gaan we dan helemaal voor.
1: De tijdloze. Brussel.
0: Dat is ook niet slecht, hè?

Female Power op de radio met de kapitale F. En er kan nog een schep bovenop, want een van mijn ultieme favoriete girls of ladies of dames in de muziekbusiness, die heeft 2 jaar geleden een soloalbum uitgebracht. In haar 60er jaren. Ongelooflijk. Gewacht tot dan. Dat is ongelooflijk. Die had gewoon van haar 10 jaar al honderden songs. En wacht er dan zo lang mee. Ik zondig 11 seconden tegen de rail van de tijdloze. Dit is eigenlijk te jong, maar 11 seconden mag het wel. Hoor dit hier. Goh. Het is Kim, vrienden en vriendinnen. En die ken je natuurlijk beter van dit hier, hè? Snoep er nog maar eens een eind van weg. Breeders, Divine Hammer, goedemorgen.

0: een beetje muzikale religie om 22 over 8 op een zaterdagochtend. Nooit te laat. Zometeen twee meisjes.
1: Het zijn Re5 Days bij E5, samen met Ox van België. Doneer je kleren en maak iemand anders heel gelukkig. Per ingeleverde tas krijg je een aankoopcheck van €12,50. E5, jouw verhaal in stijl.

0: Het is altijd een goed idee om Remo van het Groene Woud op jullie af te jagen. Twee meisjes. Hey, hoor eens, de regen is gestopt. Hoe klinkt dat in het Zweeds?
1: Her. Nu haar regnet sluit dat vallen.
0: Voilà, nu we het er toch over vocht hebben. Als je in een donker zwart hol zit op dit moment en je vindt dat er te weinig zweet van de muren druipt omdat je nog een afterparty aan het houden bent van de vrijdagnacht van gisteren eigenlijk al een beetje, dan gaan we er nu verandering in brengen. Ida Engberg is dit, een disco volante. Dat werd een geweldige clubhit. En kunnen wij dat in de tijdloze gewoon erin gooien voor 8:30 op een zaterdag? Het antwoord is, reken maar van yes. Hier gaan we. Goedemorgen voor jullie allemaal. Wees welkom.

0: moet iets rond 2007 geweest zijn, denk ik. Grote club hit. Ida Engberg uit Zweden Disco Volante.
1: Studio Brussel.
2: De tijdloze.
0: Terug naar 2013. Als jij een herinnering hebt aan iets dat eruit kwam uit de muzikale buik in 2013, denk daar eens goed over na, dan mag je dat nu in de app gooien. En als het goed genoeg is, denk van damn, ja, lang geleden, dat ga ik erin gooien. Dan ga ik dat misschien wel eens voor jou draaien. 2013. Wat kwam er toen allemaal uit? Dit bijvoorbeeld. Spijtig verhaal achteraf natuurlijk. Hè. Avicii met een wereldwijde hit aan Wake Me Up. Maar er was ook dit hier. I'm gonna pop some tags, only got $20 in my pocket. En het leuke of het grappige, dat is puur nerdy trivia. Maar bij ons zeggen ze dus Macklemore. Maar ik ben die man is op een roadtrip toevallig. Gewoon, ik zag een affiche. Hey, Macklemore speelt vanavond. Dat was in Miami, dus ik ga daar naartoe. En heel de show lang zeggen ze daar in Amerika dus, of in Canada, hè, Macklemore. Dus in plaats van Macklemore, gewoon Mac als de voornaam. En dan Lemore als de achternaam. Klein beetje. Goed, maar er kwam nog iets anders uit. En dat werd ook gebruikt in een rumreclame. En in de finale van het geweldige Peaky Blinders. Dit toch wel niet zeker?
2: De tijdloze.
0: De altijd smeuge Arctic Monkeys voor u ten dans. Hier gaan we. Goedemorgen.

0: Zo Lemaire met de boodschap dat ze gekomen is om jou te vertellen dat ze haar spade heeft afgekuist. Goed, Tears for Fears komt er nog aan. En dan zal het wel eens Champagne Supernova tijd kunnen zijn. Wie weet, misschien wel.
1: Nu bij Torfs, vanaf het tweede item uit de kindercollectie, 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen.
2: Met de Back to School bundels van Crevo heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op crevo.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
1: Crevo, leef beter.
3: Van medische kosten tot Heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan, helemaal welzijn.
4: Oh, een cv-fotoboek is er.
5: Mag ik eens kijken?
4: Wauw. Weet je dit nog?
5: Ja, die bloemen en die vlinder op mijn haar.
4: Oh, het voelt echt alsof we terug zijn.
6: Eindeloos nagenieten met een CW-fotoboek. Ga naar cewe.be.
7: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
8: Natuurlijk, het is een kanderbureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
7: En dat is?
8: Rust in huis, ook in september.
9: Goed gezien, Camille. De Kamber Interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kamber showroom of op kamber.be. Kamber, more space for your place.
10: Studio Brussel.

0: Goedemorgen, deze zaterdag, 8:45 bijna.
1: De tijdloze studio.
2: Studio Brussel, life is music.
0: Kom eens wat dichterbij met je oorschelpen. Ik ga er wat extra vergine olijfolie in kappen en wel nu.

Beetje reclame maken, mag dat? Vind jij het een goed idee dat we morgen in de tijdloze tussen 9 en 10 gewoon een uur lang Dolly Parton draaien? Dat moet toch gewoon kunnen, of niet? Tussen 9 en 10. Want wij voelen uiteraard big love voor Dolly. Hier is Fleetwood.

0: Goedemorgen, je krijgt de groeten van je favoriete livezender, Studio Brussel. Je bent aan het juiste adres en als jij toevallig een empathische ziel bent, ik weet niet of je dat bent, maar als je dat bent, dan heb ik goed nieuws voor jou.
1: Studio Brussel, de tijdloze.
0: Want dan kan je proberen te voelen wat Ron, David, Scott en Iggy voor het eerst voelden in de onderbuik toen ze dit in hun repetitiekot bij elkaar speelden. Moet je dat eens voorstellen? Hoe voelt het om dit te bedenken en door de speakers te jagen? Dit is zo kippenvel. Goed, laat dit de kickstart zijn van een geweldige zaterdag voor jullie allemaal. Welkom.

0: Wat eten we vandaag?
1: Ja, wat eten we vandaag? Geen idee? Open de dagelijkse kost-app en laat je inspireren.
0: Onmisbaar in de keuken.
1: Er is voor ieder wat wils, op elk moment. Stel eenvoudig je weekmenu samen en maak meteen je boodschappenlijstje. En tijdens het koken? Dan helpen de stap-voor-stap video's en de AI sous-chef je verder. Van inspiratie tot een heerlijk gerecht op tafel. Wat eten we vandaag? Laat je inspireren door de dagelijkse kost-app.
0: Gratis en voor niks.
2: Nu bij Zeeman. 5-pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor 5 euro. En kinderonesies voor 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: Bij Quadro gaan we door tot je O zegt. Met de O van...
4: Oh, schat, kijk, die afwerking.
5: Oh, en dat is hier zo stil.
4: Oh, voelt het? Het tocht niet meer.
5: Oh, dan doen we dat familiefeest toch hier. Dan kunnen we stoeven.
4: Oh.
3: Quadro, ramen en deuren. We gaan door tot je
4: O
3: zegt.
4: Oh.
6: Nu zou het moeten binnen zijn. Het zou moeten binnen zijn.
7: Het moment van de waarheid is aangebroken. Wie volgt Duitsland bij de mannen en Nederland bij de vrouwen op als wereldkampioen hockey? Volg dit weekend de finales van het WK Hockey live bij Sporza, VRT1 en VRT Canvas.
8: De Red Panthers durven al. En jij? Be unstoppable. Belfius.
9: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Want bestel je nu je boodschappen online of via de app, dan krijg je de voorbereidings- en leveringskost helemaal gratis. Voorwaarden op carrefour.be. Carrefour.
10: Dit is Studio Brussel.
11: Studio Brussel.
12: Een uur of negen. Goedemorgen.
13: VRT Nieuws.
12: Toon Janssens.
14: De Verenigde Staten hebben een grote oliedeal gesloten met Venezuela. Volgens president Trump is het grootste olieakkoord van de wereldgeschiedenis. Lucas de Kluze, waarom vindt Trump die deal zo belangrijk?
15: Wel, dankzij die deal krijgen de Verenigde Staten controle over een groot deel van de olieindustrie van Venezuela. Zo kunnen ze beslissen hoeveel olie er geproduceerd wordt, maar ook aan wie en aan welke prijs die verkocht wordt. En vooral kan de VS zelf goedkoop olie aankopen. En dat is belangrijk voor de Amerikaanse economie, die erg afhankelijk is van die olie. Maar Venezuela verliest door de deal wel voor een groot deel controle over zijn eigen grote olievoorraden. De oppositie noemt die deal dan ook één grote diefstal.
14: In Brussel heeft de politie gisteravond een grote controleactie gehouden aan de trein- en metrostations tegen drugshandel en georganiseerde criminaliteit. Voor het eerst namen er ook militairen deel aan de actie. Dat is belangrijk, zegt minister van Defensie Theo Franken.
16: Wij komen alleen ter ondersteuning van de politie. We doen dat ook voor de Joodse wijken in Brussel, in Antwerpen. En dat blijven we ook doen. En je merkt dat eigenlijk je naar een veiligheidsverhaal komt waarbij de integratie of de intense samenwerking tussen politiediensten, de binnenlandse zaken, civiele bescherming, brandweer, maar ook defensie, dat die heel belangrijk zal zijn de komende jaren.
14: In de hoogste voetbalklasse heeft Racing Genk de eerste wedstrijd van de vierde speeldag gewonnen. Genk komt thuis met 4-0 van SK Beveren. Genk-speler Matte Smets is blij dat zijn ploeg zich heeft herpakt na het 4-4 gelijkspel van een week geleden tegen Antwerp. Toen gaf Genk nog een ruime voorsprong weg.
17: We hebben natuurlijk wel wat kritiek gehad. En ik denk dat we vandaag het tegendeel hebben bewezen dat we dat zeker wel kunnen doen, de clean sheet houden. En het is aan ons om dat vast te houden, want ik denk dat je vandaag ziet hoe onze ploeg verdedigd heeft, van de spits tot de keeper. Iedereen deed mee en dan zie je dat we er vier maken en ook de clean sheet houden.
14: Het weer vandaag eerst opklaringen, daarna bewolkt met in de namiddag lichte regen. Tegen vanavond buien of onweersbuien en temperaturen tot 23 graden vandaag. Morgen vrij veel bewolking, pas in de loop van de dag komen er dan opklaringen en zo'n 22 graden dan.
18: De tijdloze.
19: Dave Peters.
6: Ruben, die vraag komt van Teens nog. Ik kan je vertellen dat ze misschien nog in de jacuzzi kruipen bij Eva en Dries. Misschien, misschien, hè?
18: Je luistert naar Studio Brussel.
19: Life is music.

Bijna 7:07 op de zaterdag. Stardust, Music Sounds Better With You. Pearl Jam, 385 jaar geleden, brachten die een geweldig album uit. Maar omdat jouw chihuahua of jouw labrador, ja, die kunnen live al van achter naar voor meeblaffen. En dan doen wij toch net altijd iets anders in de tijdloze. Beetje averechts, spookrijdend brein, dat hebben we allemaal. Dan draaien we dit en dan zitten we allemaal een beetje te wachten op die aanzwellende drum. En dan komt het erop aan om op tijd je smoel te houden dat we samen onze luchtdrum kunnen hanteren, beste vriendinnen. En dat gaat nu beginnen.

0: Steven vraagt uit welke tekenfilm komt dit ook alweer? Shrek vraagteken, was dat niet Scooby-Doo? Of zoiets? Ik weet het niet meer, weet jij het nog?
1: De festivalroulette.
0: Als je voor de radio werkt, dan mag je af en toe van die rubriekjes verzinnen. En dan komen de dingen voorbij en dan denk je van, een beetje saai. Of soms denk je van, damn, dat is lekker. En dan zie je in je prepping thuis op je laptop, zie je dat dan staan, dat je dat mag gaan doen om 9:15. En dan krijg je een beetje goesting van, ja, ik hoop dat het eigenlijk nu al 9:15 is. Om maar te zeggen dat er iets aankomt wat ik super plezant vind. En ik hoop van jou hetzelfde. Ik heb live muziek, ik heb 3 fragmenten. En jij mag dan aan de festival roulette gewoon draaien. En als je dan denkt, dit wil ik hebben, dan draai ik dat volledig voor jou. Denk je, nee, ik wil nog een gokje wagen. Ik wil nog horen wat je nog hebt. Ja, misschien nog een derde. En dan uiteindelijk, ja, is er geen keuze meer. Dat is wel plezant. Dus doe het alsjeblieft wat er zometeen gevraagd wordt. Je doet er me een groot plezier mee. En als je het niet doet, dan wil ik toch dat je onthoudt.
2: Ik ben blij dat jij in mijn team zit.
1: Wil jij draaien aan de festivalroulette? Stuur nu festivalroulette en je telefoonnummer in de app van Studio Brussel. De festivalzender.

0: Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim. Kom vooruit op jouw manier met de financiële oplossingen van Cofidis, de kredietexpert. 100% online. Van simulatie tot aanvraag in een paar klikken. Ga naar cofidis.be. Let op, geld lenen kost ook geld.
1: Nog voor jij kan denken...
2: Pas op voor die borduur!
1: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je het kuisen weer al uitstelt...
3: Kom dat nu niet doen.
1: Heeft onze huishoudhulp al aangebeld. En nog voor...
3: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
1: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
4: En krijg ik roze blokjes?
1: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op heland.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.

0: weer als je zo in je ogen fluistert en dan, dat je dan zo tintelingen krijgt op je huid. Is dat niet ASMR? Mijn dochter heeft me dat geleerd. ASMR of niet? Weet jij dat? Dat mag je in de app gooien. Ik denk dat het ASMR is. Dat staat trouwens voor Autonomous Sensory Meridian Response. Maar ik weet niet of dat klopt, want ik stond niet op de eerste rij toen ze het verstand hebben uitgedeeld. Jammer genoeg. Studio Brussel.
1: De festivalroulette. Gelukkig stond Nathalie Franke wel op de eerste rij toen ze het verstand hebben uitgedeeld. Het muzikale verstand ook en de smaak en de liefde voor de goede muziek. Dag Nathalie.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Jij staat straks niet achter een barbecue, maar iemand waar je van houdt wel. Wat zit er in de koelkast dat daar gaat opvliegen?
2: Kipsterren, wat kippenchipolata, spekfakkels als ik me niet vergis. En nog iets uit dat assortiment.
1: Ja. Weet je wat ik sinds kort doe, Nathalie? Het is maar een vrijblijvende tip. Bijvoorbeeld van die kipfilets, hè? Altijd moeilijk, dat zo droog bakken en dan kapot bakken bijna. Lekker van die inkepingen erin maken. Avondje voordien in zo'n ziplokje steken. Beetje sambal erbij, wat zoete soja. Wat kan er nog bij? Wat zoetzure saus. Bijvoorbeeld wat kruiden. En de volgende dag door die inkepingen, jongen, dat is zo klaar. Smeug, lekker en echt zalig, Nathalie. Komt het water in de mond?
2: Ja, dat lijkt mij een heel goede tip, ja.
1: Ja, want anders is dat zo moeilijk. Ik gooi er ook niks meer op wat uit elkaar valt. Van die satés, kom op zeg.
2: Dat is zo, dat ken ik, ja.
1: Dat is zo 1986, vind je niet?
2: Klopt, ja. De klassieke barbecue.
1: Goed. Wat is jouw favoriete muziek? Wat zijn je favoriete bands? Laten we ter zake komen.
2: Ik ben een grote fan van...
1: Oei, Nathalie.
2: Deze zomer heb ik het geluk gehad.
1: Nathalie, wacht eens even. Je lijn is niet zo geweldig goed. Kan je even naar de buitenlucht gaan? Of bij een raam?
2: Ik sta in de buitenlucht.
1: Oké, goed. Dan proberen we het nog eens. Wat zijn je favoriete bands?
2: Editors en Killers, die doen het altijd bij mij.
1: Ja, dat vind ik een heel... ik kan daar niks tegen inbrengen. Geweldige bands. Ik ga fragment 1 starten. Bezin voor je kiest natuurlijk, hè, want dat wordt het dan uiteindelijk, hè, wat er live op je afkomt. Ben jij klaar?
2: Ik ben er helemaal klaar voor.
1: Oké, optie 1.

0: is een beetje liefdesvreugde en liefdesverdriet samen verpakt in één. Damien Rice. Wat denk je, Nathalie?
1: Ja, die ken ik ook wel. Dat vond ik wel altijd een heel goede song. Maar ik denk dat ik toch nog eens een keer wil draaien.
0: Denk je?
1: Ja.
0: Ja, hou je van wielrennen?
1: Iets meer van voetbal.
0: Oké, hier gaan we. Ja, Tour de France, Kraftwerk. Maar je houdt meer van voetballen, zeg je. Van welk team ben je
1: ik
0: fan?
1: Ik hou meer van voetbal. Van Racing Genk.
0: Oh, dan ben je blij.
1: Ah ja, ga ik blij zijn?
0: Ja, gisteren.
1: Ah ja, inderdaad, daar ben ik weer blij. Ja.
0: Hoeveel was het? 4 of zo? Ja, ongelooflijk. Kraftwerk, dan maar niet?
1: Nee, doe nog maar 1 keer. Laatste kans.
0: Nog iets anders? Ben je zeker?
1: Ja.
0: Oké. Goed, ik ga eens kijken wat er hier nog in zit in onze bak.

0: Ja, dat is Daan en de geweldige Glint. Dat zit er nog in.
1: Ja, daar ben ik heel blij mee eigenlijk. Want Daan was zeker in het verleden ook...
0: Ja, we hebben iets ongelooflijks meegemaakt, Nathalie. Want sommige woorden van jou, dat is eigenlijk wel cool. Dat moeten we eigenlijk samplen. Dat komt zo tot bij mij luisteren. Ongelooflijk. En de rest van jouw zin komt er dan wel door. Probeer nog eens gewoon. Doe de groeten aan iemand. Spreek maar iets uit. Je bent live op de radio. En dan gooi ik voor jou Glint en Daan erin. Het woord is aan jou, Nathalie. Zeg maar wat je wil.
1: Ja, ik ga de groeten doen aan mijn man, die op dit moment inkopen aan het doen is voor zijn eigen 60-jarige kleine feestje in onze tuin.
0: Voilà, dat gezegd zijnde, maak er een geweldige dag van en bak ze bruin, hè?
1: Dat gaan we zeker doen. Studio Brussel. De festivalzender.

0: Lekker dat keelgat van Brian Molko. Zometeen Plastic Bertrand, oftewel Roger Ozoua. Dat is zijn echte naam.
1: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
2: Natuurlijk, het is een Kandere bureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
1: En dat is?
2: Rust in huis, ook in september.
3: Goed gezien, Camille. De Kamber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kamber showroom of op kamber.be. Kamber, more space for your place.
4: Het zijn Re5 Days bij E5, samen met Ox van België. Doneer je kleren en maak iemand anders heel gelukkig. Per ingeleverde tas krijg je een aankoopcheck van €12,50. E5, jouw verhaal in stijl.
5: Ga voor onze kiplekkere promo. Nu bij Colruyt. 35% korting op verse kipfilet.
6: 35% op kipfilet. Yes! Kipmelpelmoes deze week.
5: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
7: Lotto is op zoek naar een maag.
8: Een maag?
7: Met een baksteen erin.
8: Ah, zo.
7: Om je droomwoning te bouwen.
8: Ik zie graag een strakke vermette.
7: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
8: Hoe dan?
9: C'est si bon.
7: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Naast de jackpot van €4 miljoen.

gevraagd in de app, wat betekent dat? Ça plan pour moi. Ja, dat is iets zo'n beetje van, ik ben in hogere sfeer of zoiets. Zo kan je dit niet helemaal letterlijk vertalen, maar dan lijkt het wel op. Plastieke Bertrand. Morgen tussen 9 en 10 in de Tijdloze ga ik gewoon een uur lang Dolly Parton eren. Dat heeft ze absoluut verdiend. Komt er morgen aan tussen 9 en 10. Turnstile heeft ze ook geëerd in Londen. Speelde dit gewoon voor de set.

0: Refugee van Tom Petty. Het is tijd voor Paniek in de Disco. Panic at the Disco. Ooit nog begonnen als coverband van Blink 182. Je verzint het niet. Hier gaan we.
1: De tijdloze. Studio.
2: Studio Brussel. Life is music.

0: Try Again van Lion featuring Timbaland. Zometeen rekent Eline met je af in het milieu.
1: Studio Brussel.
2: De tijdloze.
0: Maar ik dacht, laat ik in schoonheid eindigen. En ik heb de P opgetrokken, vak P, bij de poriënopenzetters. Platen die je in heel je lijf voelt, in elke pori. Dat geldt ook voor deze. I love you all.

0: Ook in 2027 gaan we bij Studio Brussel op zoek naar de nieuwe lichting. En dat dan voor de 15e keer. Ben of ken jij een muzikaal talent dat thuis hoort in deze muzikale wedstrijd? Treed je graag in de voetsporen van Brihang, Kids with Buns, Kaat van Stralen, Equal Idiots, Sylvie Kreus, Troy of Tamino? Laat dan van je horen. Schrijf je in voor de nieuwe lichting 2027. Alle info op VRT Max. Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau. Nu bij Torfs. Vanaf het tweede item uit de kindercollectie. 15% korting. En een gratis biertje. Sterk in je schoenen. Torfs. Kies je voor.
1: Even een fun fact.
0: Of met de collega's voor.
2: De meest foute 80's hit.
0: Gelijk heb je. Want voor elke mood is iets anders goed. Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be. Bij Prikkelplanet geniet je nu zaterdag 29 en maandag 31 augustus van 20% korting op alles. Bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze en zelfs 25% voor B+ leden. Enkel geldig met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
3: Nu zou het moeten binnen zijn. Het zou moeten binnen zijn.
4: Het moment van de waarheid is aangebroken. Wie volgt Duitsland bij de mannen en Nederland bij de vrouwen op als wereldkampioen hockey? Volg dit weekend de finales van het WK Hockey live bij Sporza, VRT1 en VRT Canvas.
5: Lotto, omdat het kan. I beg
6: your pardon. Samen aan tafel.
7: Want zijn de dinsdagdeals bij Lunchgarden?
6: Elke dinsdag vanaf 17 uur Zeeuwse mosselen en verse frietjes voor maar €9,99. Lunchgarden, daar vinden we elkaar.
8: Dit is Studio Brussel.
9: Studio Brussel.
10: 10 uur en hele goedemorgen.
11: VRT Nieuws.
10: Toon Janssens.
12: Een Nederlandse massadonor is ook actief in België. Een Nederlandse man die doelbewust als spermadonor meer dan 100 kinderen verwekt heeft en nog altijd actief is in Nederland, zou ook in ons land kinderen verwekt hebben. Het zou hier gaan om 6 kinderen. De vereniging Donorkinderen VZW wil mensen die ongerust zijn begeleiden.
13: Onze vrees is natuurlijk ook dat die man heeft gedoneerd in eventueel Belgische ziekenhuizen of aan buitenlandse spermabanken die dan hier zaad leveren. Dus we hebben het kabinet en het VAG gevraagd om na te gaan of dat het sperma ook in Belgische ziekenhuizen is gebruikt. Mochten Belgische ouders zich ongerust maken, dan mogen zij altijd met ons contact opnemen.
12: Er rijden vanmorgen geen treinen tussen Brugge en Knokke. Dat komt door een ongeval. Er zijn voorlopig wel vervangbussen. De Verenigde Staten en Venezuela hebben een akkoord bereikt over olie. Volgens president Trump is het het grootste olieakkoord van de wereldgeschiedenis. Lucas Lecluze legt uit waarom Trump die deal zo belangrijk vindt.
14: Dankzij die deal krijgen de Verenigde Staten controle over een groot deel van de olieindustrie van Venezuela. Zo kunnen ze beslissen hoeveel olie er geproduceerd wordt, maar ook aan wie en aan welke prijs die verkocht wordt. En vooral kan de VS zelf goedkoop olie aankopen. En dat is belangrijk voor de Amerikaanse economie die erg afhankelijk is van die olie.
12: Het weer vandaag eerst opklaringen, daarna bewolkt met in de namiddag lichte regen, tegen vanavond buien of onweersbuien en temperaturen vandaag tot 23 graden. Morgen vrij veel bewolking, pas in de loop van de dag komen er dan wat opklaringen en dan wordt het zo'n 22 graden.
15: De afrekening.
16: Eline Dogen.
10: Goedemorgen. De laatste zaterdag van de zomervakantie. Dat is zowat de final countdown van 30 tot 1. Wie is jouw ultieme favoriet? We komen het samen te weten. Op 30 beginnen we met Young Lean en Storm 2.
17: Je luistert naar
15: Studio Brussel. Life is music.
18: Like an empty fire. Like your desire.

0: Na 16 weken is die storm bijna gaan liggen. Nog een maandje tot de VMA Awards. En dan weten we of de clip van deze storm toe een VMA Award binnenrijft. En dan mogen we daar ook wel trots op zijn, want die is in België opgenomen. Goedemorgen, jouw top 3 van vorige week in de afrekening. Die klonk zo en dan gaan we weer maar aftellen.
1: De afrekening.

0: Somber, zijn body dat was ingepakt in een prachtig glitterpakje op Pukkelpop, was echt wel ready om er een geweldige show van te maken op Pukkelpop vorige week op de mainstage. Want vorige week op nummer 2. Ik ben benieuwd of hij na zijn tweede show in ons land nu ook op 1 staat. Heb jij erop gestemd? Of bleef Phoebe Bridgers jouw favorietje? Want zij pronkt al 3 weken op 1 met Lost Boys. En over Pukkelpop gesproken trouwens. Kaat van Stralen die had daar precies een flexijobje te pakken. Want ze huppelde 3 keer een podium op bij een andere fijne artiest. Zowel bij Bloody Bloody Kempen met Thibaut Christiaanse. Ook bij Lenny Lenny voor een cover van Fleetwood Mac. Maar bij Dikke kwam er toch nog de grootste verrassing uit de bus. Want ze hebben samen een nummer uitgebracht dat ze daar dan live hebben gezongen. Het heet Masker Af. En dat heeft duidelijk indruk gemaakt. Want 1 weekje later stemden je Dikke en Kaat van Stralen al de afrekening in op nummer 29.
1: De afrekening.
2: Studio
1: Brussel.
2: Life is music.
0: Gisteren trouwens officieel uitgekomen, maar dit is nog hoe dat klonk daar op Pukkelpop. Masker Af.
3: Wat is de straf voor een pedofiel? Wat is de straf voor een moordenaar? Wat is de straf voor een genocide? Wat als ik zelf de code kraak? Wat als ik niet meer die breinen ben? Wat hebben mannen aan vrouwen haat? Waarom gaan

plafond is officieel bereikt. Bleach 93, zowat de ontdekking van de zomer. Ik ga eerlijk zijn, ik ga ze missen, maar ze hebben een nieuw nummer uit, hè? Misschien komt dat ook wel nieuw terug in de afrekening. Ik zou erop stemmen, als ik jou was. Of van de Haunted Youth nemen we afscheid. Ze liggen eruit, maar vergeten, dat doen we nooit. Forget Me van de Haunted Youth. En nadat we vorige week ook nog keihard hebben meegeschreeuwd op Pukkelpop met Wet Like, liggen ook zij eruit.

0: Eind gekomen aan deze monsterlijk lange rit van Wetlag in de afrekening. Wie worden jouw drie nieuwkomers? De eerste die hoor je binnen zo'n 10 minuutjes.
1: Studio. Brussel. De afrekening.
0: Sinds deze week kan je weer meedingen naar de schoonste muziekprijs van het land. Dat ben jij als artiest, als muzikant. Misschien ook wel welkom in de afrekening volgend jaar. De nieuwe lichting schrijf je in op VRT Max. Dit is Alice May.

0: Wat is hier zo stil binnen?
1: Quadro Ramen en Deuren. We gaan door tot je zegt.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week De Morgen. Journalistiek die verder gaat dan de waan van de dag. Lees De Morgen nu 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
3: Ja, want we gaan weer terug naar school en het werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals voor na de zomer. Met alleen vandaag tot 20% korting op jouw Asus setup. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even Bol voor een swingende start.
4: Van medische kosten tot Heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
5: Brussels. Life is music.
6: Hello, this is Connor from Nothing But Thieves, and you're listening to

Na 13 weken zit er helaas geen Evolution meer in voor Nothing But Thieves in de afrekening. Het is zelfs jouw sterkste daler. Er moet natuurlijk plaatsgeruimd worden voor nieuwe muziek in jouw lijst. En onze favoriete Nieuw-Zeelandse broers van Ballou Brigada, die ons horendol verliefd op en maakten op Werchter. Zij komen nieuw binnen in jouw lijst met een nieuwe Bad Head. Dat is nummer 25.

Zeg het, zeg het, zeg het. Ja, even geduld hoor. Ik zeg het jou, binnen een dik uur wie jouw nummer 1 is in de afrekening. De allerbeste track van deze week. En voorlopig draagt Phoebe Bridgers al 3 weken dat kroontje. Er zijn heel veel melancholische indie zieltjes te vinden in de stemlijst op VRT Max. Want ze staat er zelfs 2 keer in, ook met deze Bobby op nummer 23. Dit is Phoebe Bridgers.

0: helemaal klaar voor de herfst. Want dan gaat dat album Last Weekend mijn dagelijkse soundtrack worden, denk ik. Wat een prachtplaat. Morgen is het de allerlaatste aflevering van Voyage Voyage. Dat fijne zondagochtendprogramma waarin Rick de Bruyker de wereld rondreist met allerlei fijne artiesten. Het is een best-of uitzending morgen. Dus heb je het deze zomer moeten missen, dan ben je morgen tussen 10 en 12 weer helemaal mee. Je kan natuurlijk ook alle afleveringen op VRT Max herbeluisteren. Zo kan je luisteren naar die van vorige week bijvoorbeeld. Dan was Ila te gast. Die nam ons mee naar Turkije. Zalig. Interessante aflevering, dus mega aanradertje.
1: Studio Brussel. De afrekening.
0: Ila hopt 2 plaatsen vooruit in jouw afrekening met Sorry op 22.

25. Yeah, I'm good.

Trigger Finger stond in 2011 3 keer in de eindafrekening. Ze zijn goed op weg dit jaar om er toch minstens 1 keer in te belanden met deze Through the Beam.

Vorige week als verrassing op het kleinste podium van Pukkelpop Triggerfinger, waar ze dan een nieuwe single speelden. En ons dus nog meer excited maakten voor de release van hun nieuwe album. Binnen 3 weken is het daar. Zometeen krijg je jouw hoogste nieuwkomer die ook als verrassing op Pukkelpop stonden na Kitsch Creek en Skepta. 7 plaatsen verlies, maar hey, nummer 19 is goed en zelfs echt wel goed genoeg.

Jouw hoogste nieuwkomer is Royal Blood. En die knallen binnen op de 18e plaats. Vorige week stonden ze in de marquee. Heel veel snuggere Studio Brussel-luisteraars hadden het al lang opgemerkt dat er een gat zat in de planning, hè, bij de marquee. Maar met Royal Blood was dat toch wel het beste dat het kon zijn. Zo stevig, zo zalig. Jouw hoogste nieuwkomer op 8.

0: Gert, die tipt hier nog in de app. Slater heeft een machtige collab met Turnstile. Amai, dat moet zeker gecheckt worden. Slater op 17 met Dance, dansen richting 17 uur met nu Green Day. I'm gonna never gonna...
1: Afrekening.
2: Studio.
1: Studio Brussel.
2: Life is music.
0: Oei, waar 16. Zijn ze? Ah, voilà.

0: Hallo, ik ben Fatma Taspinar en vanaf volgende week ben ik terug op de afspraak met twee nieuwe, heel fijne collega's. Xavier Taverne.
1: Hey.
0: En Kobe Ilse.
2: We duiken om beurt de studio in voor een fijn gesprek met gasten met een mening over het nieuws dat ons allen elke dag bezighoudt.
3: Zo krijgen jullie een heldere kijk op de wereld rondom ons. We hebben er zin in en we zijn er klaar voor.
4: De afspraak. Vanaf maandag op VRT Canvas en VRT Max. VRT Nieuws, helemaal helder.
5: Van griezelen tijdens Nachtwacht Halloween tot wegdromen bij een magische kerst. In Plopsaland beleef je dit najaar samen betoverende momenten. Verleng de magie en boek nu jouw droomvakantie met 25% vroegboekkorting naar Plopsaland.
6: Oh ja, man.
7: Ik sta hier, hè. Ik bedoel, ik kan het allemaal volgen. Jij zit hier al een kwartier aan het swipen of zo.
6: Ja, sorry, maar het ziet er gewoon allemaal zo goed uit.
7: Ik hoef deze echt niet te weten.
6: Eigenlijk zou het wel makkelijker zijn als jij ook wat swipet, hè. Dan kunnen we samen kiezen. Huh? Allee, watermeloen of zo.
7: Ik kan echt niet volgen.
6: Of maar gezekjes voor de barbecue.
4: Swipe in de dagelijkse kost-app en kies samen wat je wil eten.
7: Doe dus naar rechts.
4: Perfect als je deze zomer samen wil koken.
7: Oh, we hebben een match.
4: De dagelijkse kost-app.
8: Help! Het nieuwe schooljaar begint.
9: Gelukkig zijn er de superhero-weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Huh? Zoals deze week via de Lidl Plus-app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
8: Oh my.
9: Lidl, dat kan tellen.
5: Kom vooruit op jouw manier met de financiële oplossingen van Cofidis. De kredietexpert. 100% online. Van simulatie tot aanvraag in een paar klikken. Ga naar cofidis.be. Let op, geld lenen kost ook geld.
4: Nu bij Torfs. Vanaf het tweede item uit de kindercollectie. 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen. Torfs!
10: Met een Buzzypas-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Jij hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt en vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
11: Dit is Studio Brussel.
12: Studio Brussel.
13: Goedemorgen, 11 uur. Tony Janssens.
14: Er loopt een onderzoek naar een Nederlandse massadonor. Een Nederlandse spermadonor die doelbewust meer dan 100 kinderen verwekt heeft en nog altijd actief is in Nederland, zou ook in ons land kinderen verwekt hebben. Het zou gaan om 6 kinderen hier, maar dat kunnen er ook meer zijn. Het Federaal Geneesmiddelenagentschap onderzoekt dat. De vereniging Donorkinderen VZW wil mensen die ongerust zijn intussen begeleiden.
15: Onze vrees is natuurlijk ook dat die man heeft gedoneerd in eventueel Belgische ziekenhuizen of aan buitenlandse spermabanken die dan hier zaad leveren. Dus we hebben het kabinet en het vak gevraagd om na te gaan of dat het sperma ook in Belgische ziekenhuizen is gebruikt. Mochten Belgische ouders zich ongerust maken, dan mogen zij altijd met ons contact opnemen.
14: 13 studenten uit Gaza die een studiebeurs hebben om komend academiejaar aan een Belgische universiteit of hogeschool te studeren, kunnen voorlopig niet aan het academiejaar beginnen. Ze wachten op een evacuatie uit Gaza, maar ons land wil die toelating nog niet geven. Dat zegt advocaat Benoît Dont, die een van de studenten vertegenwoordigt.
16: Blijkt dat dat een regeringskwestie is, aangezien dat de minister van Buitenlandse Zaken al verschillende keren heeft aangegeven dat hij er wel wel in tegenover staat, maar het tegenhouden van binnen regering uit. Wat dat de regering moet doen, is effectief inzien hoe dramatisch dat de situatie in Gaza is en wat dat ze kunnen doen om die situatie op zijn minst voor de mensen die recht hebben om naar België te komen, te verlichten.
14: In het zuiden van Oekraïne zijn er opnieuw Russische luchtaanvallen geweest. In de regio van de havenstad Odessa is 1 dode gevallen en minstens 3 mensen raakten daarbij gewond. Gisteravond bestookte Rusland ook de regio rond de hoofdstad Kiev. Na verschillende explosies ontstond daar een brand en daarbij zouden 27 doden gevallen zijn. Het weer vandaag opklaringen, daarna bewolkt met in de namiddag lichte regen. Tegen vanavond buien of onweersbuien en temperaturen tot 23 graden vandaag. Morgen vrij veel bewolking, pas in de loop van de dag komen er dan opklaringen en zo'n 22 graden dan.
4: De afrekening.
17: Eline Dogen.
13: Wat een privilege dat je nu de radio op hebt staan. Want het komende uur krijg je enkel het beste van het beste. Nog 14 nummers lang. Met nu Jay Bernard en 4 in the morning. Goedemorgen.
17: Je luistert naar
4: Studio Brussel. Life is music.
18: Here I go.

J. Bernard volgende week vrijdag op een van de leukste festivals aan het einde van de festivalzomer. En dat is Krammerok. Ik hoop dat jij niet helemaal in een kramp schiet als jij de nieuwe top 3 in de afrekening hoort. Want die zal niet meer helemaal zoals vorige week klinken.

0: Gaat Queens of the Stone Age eindelijk lopen met die eerste plaats? Of gaat het somber zijn na die geweldige show op Pukkelpop? Vorige week zou dat ook heel erg verdiend zijn. Of zijn de Phoebe Bridgers fans zo hardnekkig aanwezig in de stemlijsten dat haar Lost Boys voor een vierde week op rij op één staat? Zou een knappe prestatie zijn. 10 nummers nog tot jouw top 3 met deze op 13.
1: Studio Brussel, life is music.
2: I'm Robert Smith.
3: Hey,

What's Wrong With Me van Olivia Rodrigo en Robert Smith. Wat een parel. Vier plaatsen hoopt Lenny vooruit deze week. Een weekje na zijn heerlijke show op Pukkelpop. Dit is het zwoele She Only Loves You op 12.

0: Black Box, Revelation en Stronger op 11. Zo klaar voor wat die nog allemaal gaan uitbrengen. Want wat een zalige terugkomst is dit van de band. Je kan ze vrijdag zien op Krammerok. Het is tijd voor een overzichtje.
1: De afrekening 20.

0: zometeen beginnen we aan jouw top 10.
1: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Ons Belgisch varkenscarré gebraad aan -50%. Dat is maar €5,95 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
2: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
3: Natuurlijk, het is een Kander bureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
2: En dat is?
3: Rust in huis, ook in september.
4: Goed gezien, Camille. De Kander interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kander showroom of op kamber.be. Kander, more space for your place.
5: Lotto is op zoek naar een maag.
6: Een maag?
5: Met een baksteen erin.
6: Ah, zo.
5: Om je droomwoning te bouwen.
6: Ik zie graag een strakke fermette.
5: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
6: Hoe dan?
7: C'est bon.
5: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
8: Studio Brussel.
9: De afrekening.
8: 10. Come on, come on.

jij plots 10 plekjes hoger dan vorige week, toen Steve Lacy op 20 stond. Nu op 10, dus we hebben veel Spider-Man-fans misschien wel hier in de stembox gezien. Of, ja, het is ook gewoon een heel erg geweldig nummer, Steve Lacy. Zometeen klettert er eentje vanuit jouw top 3 naar nummer 8. Na eerste vrolijk zomerse jungle, wiens album Sunshine ons nog heel blij gaat maken op donkere herfstdagen. En zeker op 31 oktober, want dan staan ze in Vorst Nationaal. Dit is Sunday Somewhere op nummer 9.

0: busy street was het toch niet, richting nummer 1. Eerder een modderig bospaadje waar je met je wielen vast blijft steken. Want Queens of the Stone Age zakt van 3 naar nummer 8. En haalt het dus toch niet, hè, op die nummer 1. Maar wie wel? Nog heel eventjes geduld.
1: Studio Brussel.
2: Ticket Tuesday.
1: Ticket Tuesday.
2: Luister naar Studio Brussel en win elke dinsdag jouw ticket voor de beste concerten.
0: Aftellen naar dinsdag 1 september. En niet per se omdat de schoolpoorten dan weer wagenwijd openstaan, maar wel omdat je dan weer volop kans maakt op tickets als je luistert naar Studio Brussel. Dus spits even je oren, want zijn deze artiesten waar we je misschien wel naartoe mogen

0: Hi, hi. Ila, Marokke Mac DeMarco of Amelie Lens aan het KMSKA en ook nog Young Yellow in het OLT. Dus het is absoluut de moeite om dinsdag te luisteren.
1: Elke dinsdag bij Studio Brussel.
2: Studio Brussel
1: is Ticket Tuesday.
2: Luister,
1: speel mee
2: en win jouw ticket.
1: Studio Brussel.
0: Maar pst, een klein geheimje, want je hoeft dinsdag geen ticket te winnen om Young Yellow te zien, want vanavond treedt hij helemaal gratis op Maanrock. Er is nummer 7 in de afrekening, Koppegaard.

Dat is heel erg goed van Jong Jello dat hij nog lang niet moe is. Want vanavond staat hij pas om 22:40 op de Grote Markt in Mechelen op Maanrock. En daar kan je dus helemaal gratis naartoe gaan. Zometeen Bazaar, Sef en Faisal op 5. Nadat we even klinken op Matt Berninger op 6. Martini met Fetsen.

Ooit komt er een dag dat de Strokes weer op nummer 1 staan, want ze vliegen hier vooruit de laatste week. Vorige week stonden ze nog op 9, nu op 4 met Lonely in the Future.

0: We zijn aanbeland aan jouw top 3 in de afrekening. En het wordt vechten tussen Phoebe Bridgers, die al 3 weken op 1 staat. Somber, die dat ook erg verdiend zou hebben na die heerlijke show op Pukkelpop. Of Editors, die nieuw binnenkomen in jouw top 3 en maar liefst 3 heerlijke shows gaven in ons land voorbije zomer. Wie wordt jouw nummer 1? Dit is jouw nummer 3.
1: De afrekening. Studio Brussel.

Bieber, één plaatje naar beneden. My body isn't ready. En het is gebeurd. Phoebe Bridgers, die breidt er nog een weekje aan vast. 4 weken op nummer 1. Maar ook Editors heeft de rush stevig ingezet. En omdat het zo schoon is, dit weer op plaats. Een live track van op de Lokerse feesten.

alive. Are we alive? There's nothing.

0: Dit is de nummer 1
1: in de afrekening.
0: Stem voor jouw favorieten
1: via het Studio Brussel kanaal op VRT Max.
0: Life is music. Oh.

0: Zij hebben geen idee dat de dader in hun midden staat.
1: Hoe lang duurt dat nu nog? Ik weet dat jullie dit, maar we moeten nu echt volhouden, ja?
0: Zie jij wat zij niet zien?
2: Je vetzak loopt er nog altijd ergens rond. Ik word er shot van.
3: Waarschijnlijk recht onder onze neus.
0: De nachtmerrie krijgt eindelijk een gezicht.
3: Is er nog iets dat hij kan doen?
0: Het nieuwe seizoen van Thuis. Vanaf maandag 31 augustus op VRT1 en op VRT Max.
1: Oh, het is weer zover.
4: Alex?
1: Terug naar die lange meetings.
4: Je staat op mute, Alex.
1: Terug naar die eindeloze lessen.
5: Aandacht, alsjeblieft.
1: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
6: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles.

0: en toch zo goed als nieuw.
1: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb al eens ons hotel juist.
2: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
1: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost die 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
2: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
1: Ah, top hè, die Kate.
3: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee. Nu bij Torfs, vanaf het tweede item uit de kindercollectie, 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen. Torfs!
4: Oh, ons cv-fotoboek is er.
5: Mag ik eens kijken?
4: Wauw. Weet je dit nog?
5: Ja, die bloemen en die vlinder op mijn haar.
4: Oh, het voelt echt alsof we terug zijn.
3: Eindeloos nagenieten met een CW-fotoboek. Ga naar cewe.be.
6: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten. Kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
7: Allee, ja, ik kook er nu niet met lokale ingrediënten. Hij moet toch mee zijn met hun tijd.
6: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
7: Oh,
8: dat is hier zo stil binnen.
9: Quadro ramen en deuren. We gaan door tot je zegt.
10: Bij Jumbo is uw september 30 euro goedkoper. Met 30 euro aan korting maakt je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is 30 euro om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in uw brievenbus of gaat deze week gewoon op bed een Jumbo in uw buurt? Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com. Code
11: yellow! Krijg nu als ondernemer bij je internet tot 3 mobiele abonnementen gratis met 15 gigabyte data. En dat een heel jaar lang.
12: Ja. En wat staat er in de kleinlettertjes?
11: Hetzelfde, maar dan kleiner. Info op telenet.be.
13: Bij Brico Planet geniet je nu zaterdag 29 en maandag 31 augustus van 20% korting op alles. Bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze en zelfs 25% voor W+-leden. Enkel geldig met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
14: Samen aan tafel.
15: Want zijn de dinsdagdeals bij Lunchgarden.
14: Elke dinsdagavond Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar €9,99. Lunchgarden.
16: Dit is Studio Brussel.
17: Studio Brussel.
18: Goedemiddag, het is 12 uur.
19: VRT Nieuws.
18: Met Toon Janssens.
20: Vanaf dinsdag geldt er een helmplicht op e-steps. Je moet vanaf 1 september een helm dragen op elektrische steps die sneller kunnen rijden dan 20 km per uur. Bij ongevallen met e-steps komen hoofd- en hersenletsels bijzonder vaak voor. Bij deelsteps is een helm niet verplicht, omdat die niet sneller kunnen dan 20 km per uur. Volgens Verkeersinstituut Vias is dat een goede eerste stap, maar zou een helm beter verplicht worden op alle steps.
21: Omdat je natuurlijk ook met een deelstep, stel dat je bijvoorbeeld aan 18 km per uur rijdt en je maakt een kwalijke val, ja, dan kan die wel degelijk ook een ernstig hoofdletsel hebben. We hebben vastgesteld in de ziekenhuiscijfers dat bijvoorbeeld van alle ernstige ongevallen met een elektrische step 65% een hoofdletsel had. Vandaar dat het wenselijker nog zou geweest zijn om het voor alle steps in te voeren die helmplicht.
20: 13 studenten uit Gaza die een studiebeurs hebben om komend academiejaar aan een Belgische universiteit of hogeschool te studeren, kunnen voorlopig niet aan het academiejaar beginnen. Ze wachten op een evacuatie uit Gaza, maar ons land wil die toelating nog niet geven. Dat zegt advocaat Benoît Dont, die een van de studenten vertegenwoordigt.
22: Blijkt dat dat een regeringskwestie is, aangezien dat de minister van Buitenlandse Zaken al verschillende keren heeft aangegeven dat hij er wel willen tegenover staat, mogen tegenhouden van binnen de regering. Wat de regering moet doen, is effectief inzien hoe dramatisch dat de situatie in Gaza is. En wat dat ze kunnen doen om die situatie op zijn minst voor de mensen die recht hebben om naar België te komen, te verlichten.
20: Bij een grote Russische aanval, een luchtaanval in de buurt van de Oekraïnse hoofdstad Kiev, zijn zeker 27 mensen gedood. Tientallen inwoners van de stad Bucha raakten gewond. Joannie de Rijke is in de buurt van Kiev. Zij vertelt wat er gebeurd is.
23: Gisteravond rond 7:50 is een Russische drone neergekomen op een bedrijventerrein ten noorden van Kiev. En die inslag, ja, die heeft een grote brand doen ontstaan, omdat op dat terrein explosief materiaal is opgeslagen. En daardoor waren die explosies zo zwaar dat die brand oversloeg naar omliggende woningen en een restaurant. Voorlopig zijn er minstens 27 doden, 42 gewonden gevallen, onder wie 4 kinderen.
20: Omdat de Oekraïnse autoriteiten vrezen voor nieuwe aanvallen, worden ook bijna 400 mensen uit de regio geëvacueerd. Het weer vanmiddag. Regen en buien vanaf het westen en het zuidwesten van het land. Temperaturen tot 23 graden. Vanavond en vannacht kans op stevige buien, eventueel met onweer en rukwinden. Morgen nog wat regen en buien, vooral in het westen en het noordwesten. Westen en dan ook tot 23 graden.
6: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten.
0: Hoor je dit uur de hotshot van Fontaines DC?
2: Hey, het is Diego van Fontaines DC.
0: Stuur dan Fontaines DC en je telefoonnummer
17: in de app van Studio Brussel.
0: En win jouw ticket voor de exclusieve Studio Brussel Showcase met Fontaines DC.
17: Studio Brussel.
0: Life is music.
17: Margot Amon.
19: Ja, ik had even schrik gisteren met al die regen dat de zomer al voorbij was. Maar niks is minder waar. Ik zie zon, ik zie weekend en ik zie een hele leuke playlist. Welkom.
17: Je luistert naar Studio Brussel.
0: Life is music.

Ik heb mij zo gehaast met mijn tent op te zetten die donderdagmiddag van Rock Werchter om op tijd bij Baloo Brigada in de barn te staan. Maar helaas, helaas, na een half uurtje waren ze al uitgespeeld. Dus ik heb alleen het laatste halve nummer kunnen meepikken. Volgende keer ga ik echt van die camping naar die wei lopen om ze live te kunnen zien. Baloo Brigada.

0: Als je fan bent van een Iers bandje dat potentieel volgende week hier bij ons passeert, dan zou ik mijn gsm in de buurt houden.
1: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Ons Belgisch varkenscarré gebraad aan -50%. Dat is maar €5,95 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
2: Het zijn Re5 Days bij E5, samen met Ox van België. Doneer je kleren en maak iemand anders heel gelukkig. Per ingeleverde tas krijg je een aankoopcheck van €12,50. E5, jouw verhaal in stijl. IKEA-tip van de week.
3: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
2: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
4: IKEA.
2: Voorwaarden op IKEA.be.
5: Een McValue menu van McDo voor €5,90, dat's... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat pas... Info en voor.

0: je fan bent van Fontaines DC. Want ze hebben voor die dag een show aangekondigd in de AFAS Dome. Tickets zijn er vanaf nu woensdag 2 september om 11 uur. Maar nog cooler dan die gigantische AFAS Dome is als je Fontaines DC toch hier bij ons exclusief in een klein zaaltje kan zien.
1: Deze week de hotshot van Fontaines DC? Stuur dan Fontaines DC en je telefoonnummer
2: in de app van Studio Brussel.
1: En win jouw ticket voor de exclusieve Studio Brussel Showcase met Fontaines DC.
3: Hey, it's Diego van Fontaines DC.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
2: Daarom is dit deze week onze hotshot.
3: This is our new song, Marianne. Life is me.

0: Mijn hart breekt als ik al jullie berichten zie binnenkomen in de app. Ik zou jullie allemaal stuk voor stuk een ticketje willen geven.
1: De Studio Brussel Showcase met Fontaine CC.
0: Maar de plaatsen zijn beperkt. Slechts een paar fans die hebben de kans om op die eerste rij mee te zingen met onder andere de nieuwe single Marianne van Fontaine's DC. Dat zou jij wel eens kunnen zijn als je nu je gsm opneemt.
2: Hallo?
0: Hallo, met wie?
2: Luna.
0: Dag Luna, je spreekt met Margot van Studio Brussel.
2: Oh my god, hallo?
0: Hallo, jij zou er graag bij zijn volgende week op onze exclusieve showcase met Fontaine's DC?
2: Enorm graag.
0: Je bent ook ongelooflijk dichtbij. Je duo-ticket ligt nu binnen handbereik, Luna. Maar je moet nog één vraag juist beantwoorden. Ben je daar klaar voor?
2: Ja.
0: Luna, haal nog even heel diep adem.
2: Dat ik zo helemaal.
0: Er komt een meerkeuzevraag aan voor jou. Ja. Welke van de volgende titels is geen albumtitel van Fontaine's DC? Is dat A, Romance, B, People Watching of C, Skinty Fia? Welke van die drie is geen albumtitel van Fontaine's DC, Luna?
2: B, want die is van...
0: B?
2: Ja.
0: People Watching is volgens jou geen albumtitel van Fontaine's DC?
2: Nee.
0: Dat is helemaal juist, Luna. Jij bent erbij volgende week.
2: Oh my god.
0: Ik ben zo blij dat jij zo blij bent. Je mag ook één persoon meenemen. Wie wordt dat?
2: Ik kan even moeten nadenken, denk ik.
0: Ik snap het. Oh, Luna, ik ga je laten bekomen. Je mag het in het rood, in het fluo, in alle kleuren van de wereld aanduiden in je agenda. Volgende week donderdag ben jij op die exclusieve showcase bij Fontaine's DC. Blijf nog even aan de lijn. Dan regelen we alles om jou tot hier te krijgen. Nu al proficiat en veel plezier, hè?
2: Dank je wel.
3: Heb jij nog geen ticket gewonnen?
1: Blijf luisteren, speel mee.
3: En win deze week jouw ticket voor de exclusieve Studio Brussel Showcase met Fontaine's DC.
1: Studio Brussel.
3: Life is music.

festivals kosten serieus wat geld, dat is waar. Maar ik vind toch dat ik het er allemaal helemaal uithaal elke keer. Met hoeveel internationale artiesten je daar altijd ziet. Nochtans, mijn beste concert van 2026 blijft toch wel Rosalie.

0: Malamente.
1: Stromae staat klaar. Tous les mêmes.
2: Ook in 2027 gaan we bij Studio Brussel op zoek naar de nieuwe lichting. En dat al voor de 15e keer. Ben of ken jij een muzikaal talent dat thuis hoort in deze muzikale wedstrijd? Treed je graag in de voetsporen van Brihang, Kids with Buns, Kaat van Stralen, Equal Idiots, Sylvie Kreusch, Troy of Tamino? Laat dan van je horen. Schrijf je in voor de nieuwe lichting 2027. Alle info op VRT Max.
3: Het nieuwe schooljaar begint!
4: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
3: Oh my.
4: Lidl, dat kan tellen.
5: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
6: Natuurlijk, het is een ander bureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
5: En dat is?
6: Rust in huis, ook in september.
7: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
8: Krevel.
7: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
8: Krevel, leef beter.
9: Lotto is op zoek naar een maag.
10: Een maag?
9: Met een baksteen erin.
10: Ah, zo.
9: Om je droomwoning te bouwen.
10: Ik zie graag een strakke vermette.
9: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
10: Hoe dan?
11: C'est
9: eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Naast de jackpot van 4 miljoen euro.
11: Oh. Dat is hier zo stil binnen.
12: Quadro ramen en deuren. We gaan door tot je zegt.
13: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts, korte mouwen 2 voor 6 euro. En winterjassen voor kinderen vanaf 14,99 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.

Ik zie veel teleurstelling in onze app en hopeloosheid in verband met onze showcase voor Fontaine's DC. Maar jongens, er komen nog kansen. Dit waren nog niet de laatste tickets. Nog het hele weekend kan je hier je plekje op de exclusieve showcase winnen. Blijf luisteren, blijf proberen. Alles wat je nodig hebt is een beetje geluk. Voor nu gaan we het eventjes loslaten. De tickets voor dit uur zijn uitgedeeld, dus laat alle stress er even uit op deze Royal Blood. 10 over 10.

Ik heb alweer te snel gesproken, hè, daarnet. Ik dacht dat het gedaan was met regen en wolken, maar het ziet er hier in Brussel toch weer grijs uit. Dan zal ik je langs de radio wat sunshine moeten sturen van The Magician en Years and Years.

0: leven we binnenkort in een narco-staat.
1: Nederland en België zijn productiehubs.
0: Ik ben Rudy Franks en samen met Sinan Can volg ik de drugsoorlog van in Colombia tot in onze havens.
2: Je moet nu even omdraaien, mijn collega's gaan nu boeien.
0: Drugskartels, corruptie, extreem geweld en het front ligt in onze eigen achtertuin.
3: Drugsdelta, elke dinsdag op VRT Canvas. De strafste docus, een hele maand lang. VRT Documenia op VRT Max.
4: Het zijn Re5 Days bij E5, samen met Ox van België. Doneer je kleren en maak iemand anders heel gelukkig. Per ingeleverde tas krijg je een aankoopcheck van €12,50. E5, jouw verhaal in stijl.
5: Met een Buzzypas-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Je hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt en vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
6: Nu zou het moeten binnen zijn. Het zou moeten binnen zijn.
7: Het moment van de waarheid is aangebroken. Wie volgt Duitsland bij de mannen en Nederland bij de vrouwen op als wereldkampioen hockey? Volg dit weekend de finales van het WK Hockey live bij Sporza, VRT1 en VRT Canvas.
8: Volop leven start met Delhaize, trotse partner van Hockey Belgium.
9: Dit is Studio Brussel.
10: Studio Brussel.
11: Goedemiddag, het is 1 uur.
12: VRT Nieuws.
11: Met Toon Janssens.
13: Vanaf dinsdag geldt er een helmplicht op e-steps. Je moet vanaf 1 september een helm dragen op elektrische steps die sneller kunnen rijden dan 20 km per uur. Bij ongevallen met e-steps komen hoofd- en hersenletsels bijzonder vaak voor. Bij deelsteps is een helm niet verplicht, omdat die niet sneller kunnen dan 20 km per uur. Volgens Verkeersinstituut Vias is dit een goede eerste stap, maar zou een helm beter wel verplicht worden voor alle steps?
14: Omdat je natuurlijk ook met een deelstep, stel dat je bijvoorbeeld aan 18 km per uur rijdt en je maakt een kwalijke val, ja, dan kan je wel degelijk ook een ernstig hoofdletsel hebben. We hebben vastgesteld in de ziekenhuiscijfers dat bijvoorbeeld van alle ernstige ongevallen met een elektrische step 65% een hoofdletsel had. Vandaar dat het wenselijker nog zou geweest zijn om het voor alle steps in te voeren, die helmplicht.
13: Bij een grote Russische luchtaanval in de buurt van de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 27 mensen gedood. Tientallen inwoners van de stad Bucha raakten gewond. De impact is groot, dat vertelt Joannie de Rijke, die in de buurt van Kiev is.
15: Iedereen is natuurlijk geschokt, want dit is toch wel groter dan een gemiddelde droneaanval. Er vallen natuurlijk altijd doden en het is heel hevig in Kiev op het moment. Maar dit is natuurlijk met één droneinslag wel een gigantisch aantal slachtoffers. Dus ja, iedereen is wel in schok. De wegen zijn nog afgesloten. De brandweermannen zijn nog altijd aan het blussen. Het is echt een hele grote explosie. Dus het is toch wel uitzonderlijk.
13: Omdat Oekraïne vreest voor nieuwe aanvallen, worden ook bijna 400 mensen uit de regio geëvacueerd. Zometeen beginnen de Red Panthers aan de match voor de bronzen medaille op het WK Hockey. De Belgische vrouwenploeg neemt het op tegen Australië. Jonathan met de penningen, jij volgt de match daar in Amstelveen. Zullen de Red Panthers klaar zijn na die verloren halve finale tegen Nederland?
16: Het mag hen niet ontglippen, zeker na de controverse in de halve finale. Tegen Nederland werd de gelijkmaker volgens velen onterecht afgekeurd. En die frustratie willen ze vandaag omzetten in de beste motivatie om wel het brons te pakken. Ze doen het wel met de speelster minder, want Justine Razier werd geschorst na haar uitspraken na die match tegen Nederland. Tegen het lager geplaatste Australië kunnen ze vandaag hun eerste WK-medaille winnen in bijna 50 jaar na het brons in 1978.
13: Het weer vanmiddag. Regen en buien vanaf het westen en het zuidwesten van het land. Temperaturen tot 23 graden. Vanavond en vannacht kans op stevige buien. Eventueel met onweer en rukwinden. Morgen nog wat regen en buien, vooral in het westen en het noordwesten. En ook tot 23 graden dan.
17: Life is music.
18: Margot Amon.
11: Het laatste weekend van de grote vakantie, daar moet je extra hard van genieten. Maar dat wordt super gemakkelijk met deze playlist hier. Tame Impala, Falls en eerst Muse.
18: Je luistert naar Studio Brussel.
17: Life is music.

I love Charlie XCX. Ze is begonnen met nummers die niet meteen een heel diepe betekenis hadden, maar technisch wel heel sterk en vooral heel leuk waren. Maar nu, op haar laatste album, Music, Fashion, Film, gaat ze wel ineens een stuk dieper in die lyrics. Op zoek naar antwoorden. En dat is interessant.

Je donderdagavond op Pukkelpop kon je in de Wave al helemaal op gang trekken bij de set van Andromatic. Dan was je helemaal opgewarmd voor de komende 3 dagen. Dat of net al helemaal geradbrakt als je niet zo goed kan doseren. Andromatic.

0: Prikkel Idiots komen eraan met hun geluksgetal 16.
1: Bij Prikkelplanet geniet je nu zaterdag 29 en maandag 31 augustus van 20% korting op alles. Bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze en zelfs 25% voor B+-leden. Enkel geldig met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel. Nu bij Torfs, vanaf het tweede item uit de kindercollectie,

Mijn hart stond even stil dinsdagavond. Want ineens kwam die pushmelding binnen. Dolly Parton, gestorven op 80-jarige leeftijd. Ik zat aan de keukentafel met mijn huisgenoten en ik heb die toch even doen schrikken met mijn gilletje. Ik weet het niet, het klinkt misschien stom, maar ik had er gewoon nooit bij stilgestaan dat Dolly Parton kon sterven. Of toch niet voor ze 100 was geworden of zo, maar helaas, het is toch zo, het is toch gebeurd. We moeten afscheid nemen van een icoon, van een fantastisch mens, een fantastische artieste ook. En ja, we will always love you, Dolly.

is van 2018 geleden in de AB dat je Georgia Smith in België kon zien. Maar ze komt terug op zaterdag 29 mei 2027 in een iets groter zaaltje. De ING Arena in Brussel. Tickets zijn er sinds gisteren, dus als je erbij wil zijn, ga ze pakken. Dit is Georgia Smith en On My Mind.

0: headliner voor Rock Werchter 2027. Tame Impala, straks Intergalactic Lovers.
1: Pantheens DC is helemaal terug. En groter dan ooit. De eerste postpunkers komen naar ons land met nieuwe muziek. Op 12 november in de Avas Dome in Antwerpen. Tickets vanaf donderdag om 10 uur via livenation.be. Pantheens DC live, samen met Studio Brussel.
2: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Om een bot te doen op deze huis.
3: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
4: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een haalbaarheidsattest?
3: Nee.
4: Wel, dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn haalbaarheid.
3: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
4: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
3: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk, ja.
1: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
4: Immoscoop, man!
1: Het zijn Re5 Days bij E5, samen met Ox van België. Doneer je kleren en maak iemand anders heel gelukkig. Per ingeleverde tas krijg je een aankoopcheck van €12,50. E5, jouw verhaal in stijl.
5: Studio Brussel.

0: Dinsdag blijft ook dit schooljaar je favoriete weekdag, denk ik.
1: Studio Brussel.
2: Ticket Tuesday.
1: Ticket Tuesday.
2: Luister naar Studio Brussel en win elke dinsdag jouw ticket voor de beste concerten.
0: Nu dinsdag 1 september geven we tickets weg voor heel veel verschillende artiesten. Zoveel dat ik ze gewoon eventjes op een rijtje heb gezet voor jou.
1: Alle

0: Mac DeMarco in het OLT Rivierenhof en ook Young Yellow in het OLT Rivierenhof. En Amelie Lens aan het KMSKA. Dat zijn er nog maar een paar die dinsdag van jou kunnen zijn als je naar de radio luistert. En als je vanavond al luistert, dan hoor je in ons de guestmix van Amelie Lens. Warm ik je nu al heel graag voor op.
1: Elke dinsdag bij Studio

0: leven we binnenkort in een narco-staat.
1: Nederland en België zijn productiehubs.
0: Ik ben Rudy Franks en samen met Sinan Can volg ik de drugsoorlog van in Colombia tot in onze havens.
2: Je moet nu even omdraaien, mijn collega's gaan nu boeien.
0: Drugskartels, corruptie, extreem geweld en het front ligt in onze eigen achtertuin.
3: Drugsdelta, elke dinsdag op VRT Canvas. De strafste docus, een hele maand lang. VRT Documenia op VRT Max.
4: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau. Nu bij Torfs, vanaf het tweede item uit de kindercollectie, 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen.
5: Torfs! Nu zou het moeten binnen zijn. Het zou moeten binnen zijn.
6: Het moment van de waarheid is aangebroken. Wie volgt Duitsland bij de mannen en Nederland bij de vrouwen op als wereldkampioen hockey? Volg dit weekend de finales van het WK Hockey live bij Sporza, VRT1 en VRT Canvas.
7: Je hockeymatch begint met een Carlsberg 0.0.
8: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten, met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Ons Belgisch varkenscarré gebraad aan -50%. Dat is maar €5,95 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
9: Dit is Studio Brussel. Studio
10: Brussel. Hele goede middag. Het is 2:00.
9: VRT Nieuws.
10: Met Toon Janssens.
11: De Red Panthers spelen tegen Australië. Op het WK hockey speelt de Belgische vrouwenploeg op dit moment de wedstrijd voor de bronzen medaille tegen Australië. Dus Jonathan met de penningen in Amstelveen in Nederland. Hoe doen ze het?
12: Halfweg het derde kwart staat het 1-0 voor de Red Panthers aanvoerster. Charlotte Anglebert kon de eerste strafcorner meteen verzilveren. Hard in de rechterhoek geslagen. De Belgische vrouwen controleren de wedstrijd zonder veel extra kansen af te dwingen voorlopig. Maar de Panthers zijn op weg naar het brons en dat zou de eerste WK-medaille zijn sinds 1978.
11: Dankjewel, Jonathan. Vanaf 1 september moet je een helm dragen op elektrische steps die sneller kunnen rijden dan 20 km per uur. Bij ongevallen met e-steps komen hoofd- en hersenletsels bijzonder vaak voor. Bij deelsteps is een helm niet verplicht omdat die niet sneller kunnen dan 20 km per uur. Volgens Verkeersinstituut Vias is dat een goede eerste stap, maar zou een helm beter verplicht worden op alle steps.
13: Er zijn in het buitenland al landen en steden waar dat men de helm verplicht heeft voor deelsteps. Dat is mogelijk met helmen ter beschikking stellen op het moment dat je ze huurt, waarbij dat er dan ook speciale netjes zijn om ervoor te zorgen dat je niet in het zweet van je voorganger moet rondrijden. Daarnaast zijn er ook heel wat plooibare helmen op de markt die ook voldoen aan de veiligheidsnormen, die je heel makkelijk kan meenemen, niet zoveel wegen en die heel makkelijk in je rugzak passen.
14: Er zijn in het buitenland al...
11: In Ecuador is oud-president Moreno veroordeeld tot 5 jaar gevangenis wegens corruptie. Hij had geld gekregen van een Chinees bouwbedrijf in ruil voor een contract voor de bouw van een waterkrachtcentrale. Moreno was tot 2021 president van Ecuador. Hij heeft zelf altijd ontkend dat hij geld zou hebben ontvangen en noemt het een spel van politieke tegenstanders. Het weer vanmiddag. Regen en buien vanaf het westen en zuidwesten van het land. Temperaturen tot 23 graden vandaag. Vanavond en vannacht kans op stevige buien, eventueel met onweer en rukwinden. Morgen nog wat regen en buien, vooral in het westen en het noordwesten. En ook tot 23 graden dan.
9: Studio Brussel.
7: Life is music.
9: Margot Amon.
10: Het weer wil misschien...

0: klom op het podium bij de subs op Pukkelpop. En daar is deze prachtige Pope Read Dope uitgekomen.
1: Hey meiden, dit is MDM Merel. Neem maar een likje van mij. Ik ben je natural high.
2: Let's go, girl!

0: Anneke wil graag dansen, dus dat is exact wat wij gaan doen.
1: Nu bij Zeeman. 5-pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinderonesies voor €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
2: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. 37% korting op bananen van Boni.
3: 37% op bananen? Super, die gaan al mee in de boekentas.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: dansen, vanavond moet ik dansen.
1: En je kan vanavond dansen. Want op het strand van Zeebrugge is Bomboklat bezig dit weekend. Het meest dansbare festival van deze zomer, denk ik. Met Afrikaanse, Caribische en Latin vibes. Dus als je je heupen nog wat los moet maken, dan raad ik je een weekendje Bomboklat aan. Studio
2: Brussel. Life is music.

0: kans voor onze Red Panthers op het WK Hockey. Dat gaan we vieren met Goose.
1: Ook in 2027 gaan we bij Studio Brussel op zoek naar de nieuwe lichting. En dat dan voor de 15e keer. Ben of ken jij een muzikaal talent dat thuis hoort in deze muzikale wedstrijd? Treed je graag in de voetsporen van Brihang, Kids with Buns, Kaat van Stralen, Equal Idiots, Sylvie Kreus, Roy of Tamino? Laat dan van je horen. Schrijf je in voor de nieuwe lichting 2027. Alle info op VRT Max.
2: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
3: Ben jij een ochtendmens?
4: Die het liefst wakker wordt met van die zachte ballads. Maar pas echt op dreef komt met
3: een vette schijf.
4: Zelfs in die monsterfile van 340 kilometer.
5: Kies je voor.
3: Even een fun fact.
4: Of met de collega's voor.
3: De meest foute 80's hit.
4: Gelijk heb je. Want voor elke mood is iets anders goed.
6: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
7: Nu bij Torfs. Vanaf het tweede item uit de kindercollectie. 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen.
8: Torfs! Het nieuwe schooljaar begint!
9: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Huh? Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
8: Oh,
9: Lidl, dat kan tellen. Studio Brussel.

Het was alweer even geleden dat wij nieuwe muziek hoorden van Nothing But Thieves. Maar 25 september is het zover. Dan verschijnt hun album Stray Dogs. En dat gaat ongeveer zo klinken.

ook een van de betere sets op Pukkelpop Soulwax. En dan staan dansen in de marquee. Heerlijk. Volgende week is het 1 september. Dan moeten we allemaal weer op tijd gaan slapen en op tijd opstaan. Dat kan je misschien dit weekend al een beetje oefenen. Dit is Faithless en Insomnia.

0: black and I'm lonely. Oh, if I could only get some sleep.
1: Ik wist niet dat het op mijn bucketlist stond, maar toch is het gebeurd. Gorillaz live scene. Ik heb het mogen meemaken op Rock Werchter. En dat was zalig. Dit zijn ze met Dirty Harry.

0: Zij hebben geen idee dat de dader in hun midden staat.
1: Hoe lang duurt dat nu nog? Ik weet dat hier zit, maar we moeten nu echt volhouden, ja?
0: Zie jij wat zij niet zien?
2: Je vetzak loopt er nog altijd ergens rond. Ik word er shot van.
3: Waarschijnlijk recht onder onze neus.
0: De nachtmerrie krijgt eindelijk een gezicht.
3: Is er nog iets dat hij kan doen?
0: Het nieuwe seizoen van Thuis. Vanaf maandag 31 augustus op VRT1 en op VRT Max.
4: Nu bij Torfs. Vanaf het tweede item uit de kindercollectie. 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen. Torfs! Lotto is op zoek naar een maag.
5: Een maag?
4: Met een baksteen erin.
5: Ah, zo.
4: Om je droomwoning te bouwen.
5: Ik zie graag een strakke vermette.
4: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
5: Hoe dan?
6: C'est bon.
4: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Naast de jackpot van 4 miljoen euro.
7: Wat eten we vandaag?
4: Ja, wat eten we vandaag? Geen idee? Open de dagelijkse kost-app en laat je inspireren.
7: Onmisbaar in de keuken.
4: Er is voor ieder wat wils, op elk moment. Stel eenvoudig je weekmenu samen en maak meteen je boodschappenlijstje. En tijdens het koken? Dan helpen de stap-voor-stap video's en de AI sous-chef je verder. Van inspiratie tot een heerlijk gerecht op tafel. Wat eten we vandaag? Laat je inspireren door de dagelijkse kost-app.
7: Gratis en voor niks.
8: Bij Jumbo is uw september 30 euro goedkoper. Met 30 euro aan korting maakt je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is 30 euro om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in uw brievenbus of gaat ze deze week gewoon op bij een Jumbo in uw buurt? Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com.
9: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
10: Mevrouw de makelaar. Kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
11: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
12: Immoscoop, man!
11: Een zeer serieuze partij.
10: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
12: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
11: Ja, dat is een cape.
10: Ah, een cape?
12: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
13: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
14: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
12: Immoscoop, man!
15: Bij Prikkelplaneet geniet je nu zaterdag 29 en maandag 31 augustus van 20% korting op alles. Bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze en zelfs 25% voor B-plus leden. Enkel geldig met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
16: Kom vooruit op jouw manier met de financiële oplossingen van Cofidis. De kredietexpert. 100% online. Van simulatie tot aanvraag in een paar klikken. Ga naar cofidis.be. Let op, geld lenen kost ook geld.
17: Studio Brussel.
18: 3 uur, goedemiddag.
19: VRT Nieuws.
18: Met Toon Janssens.
20: De Red Panthers winnen brons op het WK hockey. In de wedstrijd om de derde plek klopte de Belgische hockeyvrouwen Australië met 1-0. Een verslag van Jonathan met de penningen.
21: Het mocht niet meer mislopen voor de Red Panthers. Brons was een must na de finale die ze ontnomen werd na die afgekeurde gelijkmaker tegen Nederland. De Belgische vrouwen speelden met een grote focus en controleerden de wedstrijd van in het begin. Doelkansen waren er niet in overvloed, maar Charlotte Anglebert had aan 1 strafcorner genoeg om de Panthers richting een brons te sturen. Het is de eerste medaille sinds 1978 voor de Belgische vrouwen op een WK. En de Panthers zullen dit aannemen als de start van een lange succesvolle periode met een getalenteerde generatie.
20: Door de hitte en de droogte deze zomer is de temperatuur van kanalen, beken en rivieren in Vlaanderen tot een recordhoogte gestegen. Dat schrijft Gazet van Antwerpen. In het Netenkanaal in de provincie Antwerpen steeg de temperatuur tot bijna 26 graden. Door die hoge temperaturen kunnen de vissen sterven, maar ook bedrijven kunnen problemen ondervinden, zegt hydroloog van de KU Leuven Patrick Wilms.
22: Als de temperatuur boven de 25 graden Celsius gaat, kunnen er lozingsbeperkingen opgelegd worden aan bedrijven. Omdat bedrijven die koelwater bijvoorbeeld onttrekken uit waterlopen, die gebruiken dat koelwater, maar het koelwater wordt dan ook teruggeloosd, vaak aan hogere temperaturen dan de temperatuur van het water. En dan zou het kunnen zijn dat men aan het bedrijf zal vragen om minder water te gaan lozen.
20: En dat kan dan weer tot economische schade leiden als bedrijven daardoor hun productie moeten verminderen of zelfs stilleggen. Na de Russische luchtaanval op een opslagplaats van explosieven vlakbij de Oekraïnse hoofdstad Kiev is het aantal doden nu al opgelopen tot zeker 37. Er werden ook 50 huizen vernield die vlakbij de opslagplaats stonden. Oekraïns president Zelensky wil dat er nu onderzocht wordt waarom munitie en explosieven vlakbij de woonwijk werden opgeslagen. In het noorden van Italië zijn er tientallen gewonden gevallen door een hevige storm. Er is ook schade aan gebouwen en duizenden auto's. De stad Cremona in de Po-vlakte is het zwaarst getroffen. Daar vielen volgens Italiaanse media hagelstenen zo groot als sinaasappels. 43 mensen raakten daar gewond en sommigen moesten zelfs naar het ziekenhuis worden overgebracht. Het weer vanmiddag. Regen en buien vanaf het westen en zuidwesten van het land. Temperaturen tot 23 graden. Vanavond en vannacht kans op stevige buien, eventueel met onweer en rukwinden. Morgen nog wat regen en buien, vooral in het westen en het noordwesten. En ook dan tot 23 graden.
6: Life is music.
17: Margot Amon.
19: Ik heb hier een Ierse band klaarstaan, maar niet die waarop je zat te wachten. Sorry. Wel Inhaler and It Won't Always Be Like This. Dat is zo.
17: Je luistert naar Studio Brussel.
6: Life is music.

blijven ontkennen. Maar de regen maakt het me vertikken moeilijk. De zomer is voorbij. Dinsdag is 1 september. En dan is het vakantiegevoel al helemaal naar de vaantjes. Dus het is belangrijk dat je nu nog alles uit je weekend haalt. Kan je doen samen met Chris Tassie en Tom Did It. Dit zijn ze met Wide Awake.

0: Pitch Mode, Just Can't Get Enough. Straks komen Sans en Somehow.
1: Oh, het is weer zover.
2: Alex?
1: Terug naar die lange meetings.
2: Je staat op mute, Alex.
1: Terug naar die eindeloze lessen.
3: Aandacht, alsjeblieft.
1: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be. Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
4: Wat? 150 baht?
1: Schat ik, dat is 4 euro.
4: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels?
1: Sst, hey Kate, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax. Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
5: Samen aan tafel.
6: Want zijn dit dinsdag deals bij Lunchgarden?
5: Elke dinsdagavond Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar 9,99 euro. Lunchgarden.

Ik had gehoopt dat ik je op deze leuke plaat kon trakteren op een terrasje. Met je snoet in de zon en een fris drankje. Maar als ik door het raam kijk, dan zal het toch in een iets andere setting zijn. Hoe dan ook, ik hoop dat je een fantastisch weekend hebt. Op welke manier dat dan ook is. Dit is Bill Withers en Lovely Day.

Weet je nog, toen we de mannen van Royal Otis voor het eerst leerden kennen, dat was met deze cover. Intussen kennen we ook hun eigen nummers, maar deze blijft toch altijd een speciaal plekje hebben in mijn hart. En ik denk ook wel in dat van jou, Royal Otis en Murder on the Dance Floor.

0: Ik heb Foo Fighters voor jou klaarstaan met Congregation.
1: Nu bij Torfs, vanaf het tweede item uit de kindercollectie, 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen.
2: Een McValue menu van McDo voor 5,90 euro, dat's... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar 5,90 euro. En dat's pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
3: Van medische kosten tot heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
4: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Go Yellow!
6: Nu bij Telenet Internet, 1 jaar gratis tot 3 mobiele abonnementen met 15 gigabyte data.
4: Wat? 3?
6: Yep, info op telenet.be.
7: Ja, want we gaan weer terug naar school en het werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals voor na de zomer. Met alleen vandaag tot 20% korting op jouw Asus setup. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
4: Wat was dat?
8: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je My De Leize app of op delijze.be en krijg op 26 en 27 september 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
4: Flashy.
8: Voorwaarden op delijze.be/superplus. De Leize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Leize winkels gewoon open.
9: Krevel.
10: Met de Back to School bundels van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
9: Krevel. Leef

op sociale media misschien al beelden zien passeren van een leuke artieste die in een lange regenjas staat te springen op een eenpersoonstrampoline op haar podium. Dat kan niet anders dan Audrey Hubbard zijn dan. Amerikaanse singer-songwriter die je vorige week op Pukkelpop kon bezig zien. Jawel, al springend op die trampoline. Dit is Audrey Hubbard en Sue Me.

Er zijn twee soorten mensen. Degenen die Heated Rivalry hebben gezien en zij die het niet hebben gezien. Die eerste groep ga ik nu heel blij maken met de soundtrack.

0: Hallo, ik ben Fatma Taspinar en vanaf volgende week ben ik terug op de afspraak met twee nieuwe, heel fijne collega's, Xavier Taverne en Kobe Ilse.
1: We duiken om beurt de studio in voor een fijn gesprek met gasten met een mening over het nieuws dat ons allen elke dag bezighoudt.
2: Zo krijgen jullie een heldere kijk op de wereld rondom ons. We hebben er zin in en we zijn er klaar voor.
3: De afspraak. Vanaf maandag op VRT Canvas en VRT Max. VRT Nieuws, helemaal helder.
4: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten. Kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
5: Oh, maar ik kan zelfs thuis koken met Belgische ingrediënten. Dat is zot, hè?
4: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
6: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
7: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
8: Immoscoop, man!
7: Een zeer serieuze partij.
6: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
8: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
7: Ja, dat is een cape.
6: Ah, een cape?
8: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
9: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
10: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via Immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
8: Immoscoop, man!
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week De Morgen. Journalistiek die verder gaat dan de waan van de dag. Lees De Morgen nu 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
12: Kom vooruit op jouw manier met de financiële oplossingen van Cofidis. De kredietexpert. 100% online. Van simulatie tot aanvraag in een paar klikken. Ga naar cofidis.be. Let op, geld lenen kost ook geld.
13: Lotto is op zoek naar een maag.
14: Een maag?
13: Met een baksteen erin.
14: Ah, zo.
13: Om je droomwoning te bouwen.
14: Ik zie graag een strakke vermette.
13: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
14: Hoe dan?
15: C'est si bon.
13: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Naast de jackpot van 4 miljoen euro.
16: Dit is Studio Brussel.
17: Studio Brussel.
18: Hele goede middag. Het is 4 uur.
19: VRT Nieuws.
18: Met Toon Janssens.
20: De Red Panthers winnen brons op het WK hockey. In de wedstrijd om de derde plek klopte de Belgische hockeyvrouwen Australië met 1-0. Speelster Stefanie van den Borre vond de medaille verdiend.
21: Ik vind van wel. Ja, zeker op basis van het toernooi dat we gespeeld hebben. Dat we elke match zijn gegroeid in ons toernooi. Vandaag was misschien niet de mooiste match, maar het is het resultaat dat telt. En het is 1-0 voor ons. En ja, voilà.
20: Door de hitte en de droogte deze zomer is de temperatuur van de kanalen, beken en rivieren in Vlaanderen tot een recordhoogte gestegen. Dat schrijft Gazet van Antwerpen. In het Netenkanaal in de provincie Antwerpen steeg de temperatuur tot bijna 26 graden. Door die hoge temperaturen kunnen vissen sterven, maar er kan ook economische schade ontstaan. Er worden wel maatregelen genomen, zegt hydroloog van de KU Leuven, Patrick Willems.
22: In het kader van het droogtebeheer zijn we in Vlaanderen ook bezig met heel veel maatregelen, waarbij we proberen van opwaarts meer water vast te houden, ook grondwater meer vast te houden, zodanig dat rivieren ook langer met grondwater gevoed worden. En dat grondwater is ook koeler, hè, en daardoor ga je ook tijdens warme zomerperiodes de watertemperatuur meer onder controle kunnen houden.
20: Na de Russische luchtaanval op een opslagplaats van explosieven vlakbij de Oekraïnse hoofdstad Kiev is het aantal doden nu al opgelopen tot zeker 37. Er werden ook 50 huizen vernield die vlakbij de opslagplaats stonden. Oekraïns president Zelensky wil dat er onderzocht wordt waarom de munitie en explosieven vlakbij de woonwijk werden opgeslagen. In Zimbabwe zijn bij een frontale botsing tussen een minibus en een vrachtwagen gisteren 27 mensen om het leven gekomen. Volgens de politie wilde de vrachtwagen een ander voertuig inhalen en botste de chauffeur vervolgens op de minibus. Het busje vatte vuur en brandde volledig uit. In Zimbabwe zijn er wel vaker grote verkeersongevallen. Het is een van de onveiligste landen ter wereld op het vlak van verkeersveiligheid. Het weer. Vanavond en vannacht kans op stevige buien, vooral in het westen en in het centrum van het land. Eventueel ook met onweer en rukwinden. Minimaal van 14 tot 18 graden. Ook morgen nog wat regen en buien, vooral in het westen en het noordwesten. En dan temperaturen tot 23 graden.
4: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten.
3: Hoor je dit
15: uur de hotshot van Fontaines DC.
17: Hey, het is Diego van Fontaines DC.
15: Stuur dan Fontaines DC en je telefoonnummer
19: in de app van Studio Brussel.
15: En win jouw ticket voor de exclusieve Studio Brussel Showcase met Fontaines DC.
19: Studio Brussel.
15: Life is music.
19: Margot Amon.
23: Ik blijf nog een uurtje bij jou, waar het ook is dat je uithangt. Ik heb Youngblood, Dua Lipa, Netsky en ja, ook wel Fontaines DC.
19: Je luistert naar Studio Brussel.
15: Life is music. Disco X on.

0: heel veel mensen die nu al in de app sturen voor Fontaine's DC. Maar je moet wachten tot je het nummer Marianne op de radio hoort passeren. En dat zou nog wel even kunnen duren. Of niet?
1: Hoor je deze week de hotshot van Fontaine's DC? Stuur dan Fontaine's DC en je telefoonnummer
2: in de app van Studio Brussel.
1: En win jouw ticket voor de exclusieve Studio Brussel Showcase met Fontaine's DC.
3: Hey, it's Diego van Fontaine's DC.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
2: Daarom is dit deze week onze hotshot.
3: This is our new song, Marianne.

0: my god, onze app overstroomt met liefde voor Fontaine CC en vooral met zoveel hoop.
1: De Studio Brussel Showcase met Fontaine CC.
0: Want uiteraard wil iedereen mee op die eerste rij bij de exclusieve showcase van Fontaine's DC. Maar de plaatsen zijn beperkt. Zo'n populair plekje, dat kan toch van jou zijn als jij nu je gsm opneemt.
2: Hallo, met Giel.
0: Hallo, dag Giel. Je spreekt met Margot van Studio Brussel.
2: Oh my god.
0: Oh my god. Hoe een grote fan ben jij van Fontaine's DC?
2: Enorm. Ik ben echt al heel de week echt aan het proberen. Ik denk dat mijn vrienden mij zo peu gehoord zijn. Ook van. Oh, fuck.
0: En nu is het zover. Je bent zeer, zeer dichtbij. Wat zou jij geven voor een plek op deze showcase?
2: Momenteel bijna alles, denk ik.
0: Bijna alles. Gelukkig vraag ik niet alles van jou. Gewoon een juist antwoord op de volgende vraag. Giel, ben je er klaar voor? Deze vraag is het enige wat nog tussen jou en de showcase van Fontaine's DC staat.
2: Ja.
0: Giel, uit welk nummer van Fontaine's DC komt deze lyrics? Did you know I can claim the dreamer from the dream? Make you feel everything you've never even seen.
2: Oh my god.
0: Uit welk nummer komt die lyrics?
2: Oh, shit.
0: Giel, ik heb nu een antwoord nodig. Did you know I can claim the dreamer from the dream, make you feel everything you've never even seen? Giel, weet je het?
2: Nee, ik...
0: Oh, sorry Giel, maar dan ga ik iemand anders moeten bellen.
2: Nee.
0: En dat gaan we eventjes heel snel doen. Dus als je hebt gestuurd, dan zou ik zorgen dat je nu je gsm opneemt, want misschien is die plek van jou.
3: Hallo, met Tom.
0: Hallo, dag. Tom, is het?
3: Jochem.
0: Jochem, hallo, dag Jochem. Ken jij het antwoord op de vraag uit welk nummer komt de lyrics van Fontaine's DC? Did you know I can claim the dreamer from the dream, make you feel everything you've never even seen?
3: Did you know I can claim the dreamer of the dream, was het?
0: Did you know I can claim the dreamer from the dream, make you feel everything you've never even seen?
3: Is dat een nummer favorite?
0: Nummer favorite, is dat je definitieve antwoord?
3: Ja.
0: Jochem, je bent erbij.
3: Wauw.
0: Hoe graag wou je erbij zijn?
3: Ik wou er heel graag bij zijn.
0: Jij mag ook iemand meenemen. Weet je al wie dat gaat zijn?
3: Ik denk dat mijn vriendin heel boos gaat worden als ik iemand anders meevraag dan haar.
0: Dus om de vrede te bewaren ga je haar meenemen.
3: Sowieso.
0: Dat is helemaal top. Je mag nog eventjes aan de lijn blijven. Dan gaan wij alles regelen voor jou om erbij te kunnen zijn. Proficiat al, hè?
3: Dank je.
4: Heb jij nog geen ticket gewonnen?
5: Blijf luisteren, speel mee.
4: En win deze week jouw ticket voor de exclusieve Studio Brussel Showcase met Fontaine's DC.
1: Studio Brussel.
4: Life is music.

0: Zometeen Youngblood en Fleabag.
1: Lotto is op zoek naar een maag.
2: Een maag?
1: Met een baksteen erin.
2: Ah, zo.
1: Om je droomwoning te bouwen.
2: Ik zie graag een strakke fermette.
1: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
2: Hoe dan?
3: C'est bon.
1: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
4: Nog voor je kan denken.
5: Pas op voor die een borduur.
4: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd.
6: Nies had, het is meun.
4: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
7: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
4: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
8: En mijn broer zijn scheve tanden.
4: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
9: Begin fris aan je dag met Kruidvat deals die je echt moet hebben. Nu, veel Listerine mondwater, 1 plus 1, gratis.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Want bestel je nu je boodschappen online of via de app, dan krijg je de voorbereidings- en leveringskost helemaal gratis. Voorwaarden op carrefour.be.

Jongens, ik ga niet liegen. Ik ben er zelf ook nog niet zo heel goed van de Fontaines DC. Weggeef daar juist heel veel mensen die sturen in de app. Och garme, dat eerste meisje. We gaan ze proberen te pakken te krijgen. We gaan proberen zien wat we kunnen doen. Dit is I Feel the Love. Malou.

moesten deze week helaas afscheid nemen van een icoon. Want de fantastische Dolly Parton is deze week helaas gestorven. Ik weet nog waar ik was, wat is ook nog niet zo heel lang geleden. Ik zat aan mijn keukentafel met mijn huisgenoten. Die pushmelding kwam binnen en ik heb toch wel even een klein gilletje geslaan. Want ik had het niet verwacht. Niemand, denk ik. Ik had er ook niet echt bij stilgestaan dat Dolly Parton überhaupt kon overlijden. Maar uiteraard is ze ook maar een mens. Helaas moesten we afscheid nemen van haar. Dolly Parton, dit is ze met Dumb Blonde.

0: Bij Brico Planet geniet je nu zaterdag 29 en maandag 31 augustus van 20% korting op alles. Bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze en zelfs 25% voor W+-leden. Enkel geldig met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
1: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
2: Ah, ik zal het eens opzoeken.
1: Nee, niet doen. Nee, dus de contata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op hun gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
2: Shh. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
1: Ah, top hè, die Kate.
3: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee.
4: Misschien is dit wel het moment om de eerste stap te zetten naar een eigen zaak. Om bij te leren van vakexperts. Of om eindelijk te kiezen voor wat je echt graag doet. Kom naar het infomoment van Sintra op donderdag 3 september en ontdek al onze praktijkopleidingen. Meer info op sintra.be. Sintra, voor wie het wil maken.
5: Wij zijn tevreden over uw werk.
1: Maar?
5: Nee, geen maar.
1: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts 50 euro per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
6: Vol energie het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Kobo Klara zwart-wit e-reader voor 149 euro. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
7: Bij Jumbo is uw september 30 euro goedkoper. Met 30 euro aan korting maakt je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is 30 euro om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in uw brievenbus of gaat ze deze week gewoon op bed een Jumbo in uw buurt? Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com.
8: Studio Brussel.

0: onze tijd samen zit erop, maar ik wens je heel veel plezier met Robbe. Hij neemt je mee door in alle hoogtepunten van de afgelopen festivalzomer.
1: Leven we binnenkort in een narco-staat?
2: Nederland en België zijn productiehubs.
1: Ik ben Rudy Franks en samen met Sinan Can volg ik de drugsoorlog van in Colombia tot in onze havens.
3: Je moet nu even omdraaien, mijn collega's gaan nu boeien.
1: Drugskartels, corruptie, extreem geweld en het front ligt in onze eigen achtertuin.
4: Drugsdelta, elke dinsdag op VRT Canvas. De strafste docus, een hele maand lang. VRT Documenia op VRT Max.
5: Oh, het is weer zover.
6: Alex?
5: Terug naar die lange meetings.
6: Je staat op mute, Alex.
5: Terug naar die eindeloze lessen.
7: Aandacht, alsjeblieft.
5: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. En 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
8: Nog voor je kan denken...
9: Pas op voor die een borduur.
8: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je het kuisen weer al uitstelt...
10: Kom dat nu niet doen.
8: Heeft onze huishoudhulp al aangebeld. En nog voor...
10: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
8: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
11: En krijg ik roze blokjes?
8: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
12: Van griezelen tijdens Nachtwacht Halloween tot wegdromen bij een magische kerst. In Propsaland beleef je dit najaar samen betoverende momenten. Verleng de magie en boek nu jouw droomvakantie met 25% vroegboekkorting naar Propsaland.
13: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar en om te praten.
14: Allee, zeg eens iets, Bruno.
15: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik ben 42.
14: Hoe zet ik dat op mute?
15: Ik mute superdringend. Duwt die deur open.
14: Bruno.
16: Mobile Vikings.
17: I beg your pardon.
18: Samen aan tafel.
17: Want zijn dit dinsdag deels bij Lunch Garden.
18: Elke dinsdag vanaf 17 uur Zeeuwse mosselen en verse frietjes voor maar 9,99 euro. Lunch Garden, daar vinden we elkaar.
4: Ideetip van de week.
19: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
4: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
20: IKEA.
4: Voorwaarden op IKEA.be.
21: Met de superplusdeals van Delhaize gaan kinderen kunnen smullen.
22: Ah ja?
21: Ja, want het hele Danonino-gamma is nu 2+2 gratis in pick en mix.
22: Hé, maar die lust die kook, hè?
21: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
23: Dit is Studio Brussel.
24: Studio Brussel.
25: Goedenavond, het is 5 uur.
23: VRT Nieuws.
25: Met Toon Janssens. Op het WK hebben de Belgische hockeyvrouwen brons behaald. De Red Panthers hebben de bronzen medaille gewonnen op het wereldkampioenschap hockey in Amstelveen in Nederland. In de wedstrijd om de 3e plek versloegen ze Australië met 1-0. Doelvrouw Emma Puvree vindt dat ze de medaille zeker verdiend hebben.
26: Als je ziet hoe we de afgelopen jaren zijn gegroeid, hoe we hebben gespeeld, hoe we dit toernooi zijn gestart en geëvolueerd zijn door het toernooi, wisten we dat we hier iets konden halen. Dus ik ben heel blij, maar ook heel trots op het team. Tot de laatste seconde hebben we gevochten om die winst over de streep te trekken, dus ik ben heel, heel blij.
25: En in het voetbal spelen La Louvière en KV Mechelen tegen elkaar. Bij de rust staat het daar 2-1 voor La Louvière. Premier Bart De Wever reist eind volgende week naar India voor een bezoek van 2 dagen. Hij zal onder meer de Indiase premier Modi ontmoeten. Politiek journalist Bart Verhulst vertelt hoe uitzonderlijk deze reis is.
27: Het is voor het eerst in 20 jaar dat een Belgische eerste minister in India door zijn evenknie ontvangen wordt. Bart De Wever en Narendra Modi zullen zo'n 3 uur met elkaar spreken en enkele akkoorden ondertekenen. Daarna volgt nog een toespraak voor Indiase industriëlen, een bezoek aan een diamantbeurs in Mumbai en de opening van nieuwe kantoren van de Hoge Raad voor Diamant uit Antwerpen.
25: India telt bijna 1,5 miljard inwoners. En is dus economisch erg belangrijk. In het noorden van Italië, in de regio Veneto, is de noodtoestand uitgeroepen na het noodweer van afgelopen nacht. Er waren hevige onweersbuien met hagelstenen zo groot als appelsine. Meer dan 40 mensen raakten gewond, 4 van hen liggen nog altijd in het ziekenhuis. 10 kerken, tientallen andere gebouwen en zeker 10.000 auto's raakten beschadigd. En helemaal in het zuiden van Italië, in de regio's Calabria en Puglia, en op de eilanden Sicilië en Sardinië, zijn er dan weer extreem hoge temperaturen gemeten, tot wel 46 graden. En dan nog dit. In het station van Schaarbeek in Brussel kun je dit weekend gratis 11 historische treinen bezoeken. De NMBS bestaat 100 jaar en heeft er daarom bijna 300 meter aan treingeschiedenis op de sporen gezet. Van een derde klasse rijtuig uit 1933 tot de koninklijke rijtuigen en de dubbeldekkers van vandaag. Deze bezoekers waren enthousiast.
0: Ik heb er wel heel veel nog weten rijden ervan. Het is indrukwekkend.
1: Het is wel mooi zo terug de historische dingen te zien. De stoelen zitten wel comfortabel, maar ze prikken wel een beetje aan de benen. Dus dat vind ik wel minder.
2: Een cabine met allemaal verschillende knopjes en meters. En ook een pedaal van ander.
3: De eerste keer is in een diesellocomotief gezeten zelf, dus vond ik wel fijn.
25: Het weer vanavond en vannacht kans op stevige buien, vooral in het westen en in het centrum van het land. Eventueel ook met onweer en rukwinden. Minima van 14 tot 18 graden. Ook morgen nog wat regen en buien, vooral in het westen en het noordwesten. En dan temperaturen tot 23 graden.
6: De festivalzender.
7: Dag lieve mensen, vandaag voor de allerlaatste keer de festivalzender met het allerbeste van de festivalzomer, want hij is alweer bijna voorbij, maar het is zo mooi geweest.
6: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music.

0: sun.
1: Uw girl, een ultranaté met Moving to the Sun, een hoogtepuntje van Tomorrowland. Ja, de festivalzomer loopt op zijn laatste benen en we lopen gewoon nog even mee dit weekend. En dus ook vandaag is er nog Maanrock in Mechelen bijvoorbeeld, met deze Young Yellow. Dit is Als je slaapt, live op Weg

Keihard en toch ook vol gevoel Bleach 93 met Ceiling. Ik was erbij op Werchter en het was behoorlijk intens. Zondag op Pukkelpop legde Somber dan weer onze harten in een knoop. Maar dat deed nog nooit zoveel deugd. Je hoort hem hier met 12 to 12 en een gonzende Pukkelpopweide op de achtergrond.

0: bij Zeeman. Dames Basic T-shirts, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor kinderen vanaf 14,99 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
1: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Om een bot te doen op deze huis.
2: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
3: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een aaibaarheidsattest?
2: Nee.
3: Dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn aaibaarheid.
2: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
3: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
2: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk, ja.
4: Het droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
0: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
3: Immoscoop, man!
5: Ga voor onze kiplekkere promo. Nu bij Colruyt. 35% korting op verse kipfilet.
6: 35% op kipfilet. Yes! Kipmelpomoes deze week.
5: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
7: Studio Brussel.

0: een onvergetelijke passage op Lokerse feesten. Diane Ross hier met Upside Down. En deze oude festivalrotten blijven het ook goed doen. Zo klonk hun evergreen op Lokerse feesten. Dit is Papillon.
1: Good night, everybody. Thank you for coming. We love you.

tijdsgeest van IJsland, ofwel Abel en Sef. Ze maakten hun live debuut in België op Pukkelpop en Lokerse feesten. Nu weer terug in de tijd naar Werchter. Daar sprongen we met z'n allen in een zwart gat naar een parallel universum. Samen met The XX. Dit is Angels.

love, love, love.

0: Wij zijn tevreden over uw werk.
1: Maar?
0: Nee, geen maar.
1: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?

0: korting op jouw Asus setup. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
1: Bij Prikkelplanet geniet je nu zaterdag 29 en maandag 31 augustus van 20% korting op alles. Bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze en zelfs 25% voor W+-leden. Enkel geldig met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
2: Misschien is dit wel het moment om de eerste stap te zetten naar een eigen zaak. Om bij te leren van vakexperts. Of om eindelijk te kiezen voor wat je echt graag doet. Kom naar het infomoment van Sintra op donderdag 3 september en ontdek al onze praktijkopleidingen. Meer info op sintra.be. Sintra, voor wie het wil maken.
1: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
3: Fris en proper het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu deze Koenig 2-in-1 wasdroogcombinatie voor maar €319. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
4: Kom vooruit op jouw manier met de financiële oplossingen van Cofidis, de kredietexpert. 100% online. Van simulatie tot aanvraag in een paar klikken. Ga naar cofidis.be. Let op, geld lenen kost ook geld.
5: Studio Brussel.

We Found Love, Rihanna en Calvin Harris, een van de headliners op Tomorrowland dit jaar. En deze leuke band uit Manchester deed dan weer een secret session voor ons op Werchter. Dit is Westside Cowboy met Kickstones.

0: Zij hebben geen idee dat de dader in hun midden staat.
1: Hoe lang duurt dat nu nog? Ik weet dat jullie dit, maar we moeten nu echt volhouden, ja?
0: Zie jij wat zij niet zien?
2: Je vetzak loopt er nog altijd ergens rond. Ik word er shot van.
3: Waarschijnlijk recht onder onze neus.
0: De nachtmerrie krijgt eindelijk een gezicht.
3: Is er nog iets dat hij kan doen?
0: Het nieuwe seizoen van Thuis. Vanaf maandag 31 augustus op VRT 1 en op VRT Max.
4: Met Mobiel Plus Thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar en om te praten.
5: Allee, zeg eens iets, Bruno.
6: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik zijn 42.
5: Hoe zet ik dat op mute?
6: Ik mute super dringend. Duwt die deur op.
5: Bruno.
7: Mobile Vikings.
8: Krevel.
9: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
8: Krevel. Leef beter.
10: Dit is Studio Brussel.
11: Studio Brussel.
12: Goedenavond, het is 6 uur.
13: VRT Nieuws.
12: Met Toon Janssens.
14: Tadej Pogacar stapt uit de Vuelta. Dat komt omdat hij hard gevallen is. Pogacar won al 3 ritten in de wielerronde van Spanje en reed in de rode leiderstrui. Maar Karel Bertele, het zit er dus op voor Pogacar. Wat is er precies gebeurd?
15: Een ogenschijnlijk onschuldig geval van Tadej Pogacar zelf, die aan de linkerkant van de weg plots van zijn lijn afweek. Een paar seconden concentratieverlies misschien. Hij botste tegen de renner die rechts naast hem reed en plofte op de grond. Op een lange rechte weg zonder obstakels, iets wat we zelden of nooit zagen bij de Sloveen. Maar de gevolgen zijn wel ernstig. Pogacar leek dizzy, moest gaan zitten. De linkerschouder en linkeroogkas waren duidelijk geraakt. Er was ook bloed te zien. De eerste hulp kwam snel en even leek hij opnieuw op de fiets te willen kruipen. Maar hij schudde van nee, ging opnieuw zitten. En toen de dokters een verband rond zijn schouder deden, stapte hij zelf recht en in de ziekenauto.
14: Oké, de achtste rit eindigde uiteindelijk in een sprint die gewonnen werd door de Fransman Coquard, net voor de Deen Pedersen. Onze landgenoot Jordi Meus werd derde en door het uitvallen van Pogacar is de Spanjaard Enric Mas de nieuwe leider. In het voetbal hebben La Louvière en KV Mechelen 2-2 gelijk gespeeld. Door dit gelijkspel wachten beide ploegen na 4 wedstrijden nog steeds op hun eerste overwinning van dit seizoen. En op het WK hockey heeft Argentinië zich verrassend tot wereldkampioen gekroond bij de vrouwen. De Argentijnen versloegen Nederland. Het is voor het eerst sinds 2010 dat Nederland de wereldtitel niet wint. Premier Bart De Wever reist eind volgende week naar India voor een bezoek van 2 dagen. Hij zal onder meer de Indiaanse premier Modi ontmoeten. Politiek journalist Bart Verhulst vertelt hoe uitzonderlijk deze reis is.
16: Het is voor het eerst in 20 jaar dat een Belgische eerste minister in India door zijn evenknie ontvangen wordt. Bart De Wever en Narendra Modi zullen zo'n 3 uur met elkaar spreken en enkele akkoorden ondertekenen. Daarna volgt nog een toespraak voor Indiaanse industriëlen, een bezoek aan een diamantbeurs in Mumbai en de opening van nieuwe kantoren van de Hoge Raad voor Diamant uit Antwerpen.
14: India telt bijna 1,5 miljard inwoners en is dus economisch erg belangrijk. En dan nog dit. In het station van Schaarbeek in Brussel kun je dit weekend gratis 11 historische treinen bezoeken. De NMBS bestaat 100 jaar en heeft er daarom bijna 300 meter aan treingeschiedenis op de sporen gezet. Van een derde klasse rijtuig uit 1933 tot de koninklijke rijtuigen en de dubbeldekkers van vandaag. Deze bezoekers waren in elk geval enthousiast.
17: Ik heb er wel heel veel nog weten rijden ervan. En het is indrukwekkend.
18: Het is wel mooi zo terug de historische dingen te zien. De stoelen zitten wel comfortabel, maar ze prikken wel een beetje aan de benen. Dus dat vind ik wel minder.
19: Een cabine met allemaal verschillende knopjes en meters. En ook een pedaal van ander.
20: Eerste keer is in een diesellocomotief gezeten zelf. Dus vond ik wel fijn.
14: Het weer vanavond en vannacht, kans op stevige buien, vooral in het westen en het centrum van het land. Eventueel ook onweer en rukwinden, minima van 14 tot 18 graden. Ook morgen regen en buien, vooral in het westen en het noordwesten. En dan temperaturen tot 23 graden.
21: De festivalzender.
12: Welkom bij de grote goochelshow van Studio Brussel. Ik tover het mooiste van de afgelopen festivalzomer uit mijn hoed. En het eerste witte festivalkonijn heet Lenny Lenny.
21: Je luistert naar Studio Brussel.
22: Life is music.

Lenny Lenny met Tambourine. Vorige week zaterdag kregen we Papucho on steroids. Zwanger Guy stond met een serieus uitbreidingspakketje op het podium, namelijk The Atomic Orchestra. Dit zijn ze samen live in een marquee op Pukkelpop.

Machina Time van Dimitri Vegas, Like Mike en Marlon Hofstad. Dat kon je vaak horen op de festivalterreinen afgelopen zomer. Wie je niet kon horen op Graspop was Tom Morello, moest last minute afzeggen. En de Belgische band Rage Against the Machine, of liever de Belgische tribute band van Rage Against the Machine, Bulls on Parade, die kwamen vervangen. Dit zijn ze met Killing in the Name.

0: Ikea-tip van de week.
1: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
0: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van Ikea.
2: Ikea.
0: Voorwaarden op ikea.be.
3: Studio Brussel.

to My Arms van Nick Cave. Hij was weer eens een zalvende zelf op Life is Life afgelopen zomer. Dit was dan weer een ongelooflijk moment in een ongelooflijke set op Pukkelpop. Dus Joe stond voor de allereerste keer in ons land met End of Beginning.

ze hebben alles echt compleet getrashed aan het einde van die set. Joe en zijn band op Pukkelpop. Goed nieuws trouwens. Volgende week dinsdag is het alweer Ticket Tuesday. Tickets te winnen, meerdere zelfs. Een volledig abonnement op Club IFF in Hasselt. Daar kan je onder andere gaan luisteren naar Ila. Het is met Sorry.

0: Then the girl in the cafe taps me on the shoulder. I realise 5 years went by and I'm older. Memories smoulder, winter's colder. But that same piano loops over and over and over. The road shines and the rain washes away. Same Chinese takeaway selling shit in a tray. It's dark all round, I walk down. Same sight, same sounds, new beats low. Solid concrete under my feet. No surprises, no shrieks. The world stands still as my mind's lost its realm. The washing up bowl in my crown. My life's been up and down since I walked from that crowd.
1: Mike Skinner zat er echt heel goed in tijdens de set van de Streets op Lokerse Feesten. Ik heb het met eigen ogen mogen aanschouwen. Iets anders. Wil jij gaan feesten voor het Justitiepaleis in Brussel? Ja, let dan nu even goed op, want op 19 september komt Solomon draaien in de open lucht in Brussel voor het Justitiepaleis dus. Gaat allemaal via hangaren die de rave naar de stad willen brengen en jij kan daar gewoon bij zijn. Je kan daar staan dansen als je mij het juiste antwoord kan sturen in de app op de volgende vraag. Wat is de nationaliteit van deze DJ en producer van Solomon dus? Ondertussen is dit hem met Tuk Tuk.

0: Proficiat aan Stan de Wulf. Die wist als allereerste dat Solomon uit Bosnië komt. Je mag dus gaan dansen voor het Justitiepaleis op 19 september. Voilà, weer iemand blij gemaakt. Zometeen Fat Talk.
1: Oh, ons cv-fotoboek is er.
2: Mag ik eens kijken?
1: Wauw. Oh, weet je dit nog?
2: Ja, die bloemen en die vlinder op mijn haar.
1: Oh, het voelt echt alsof we terug zijn.
3: Eindeloos nagenieten met een cw-fotoboek. Ga naar cewe.be.
4: Go Yellow!
5: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
6: Dus ook voor klanten?
5: Yep. Go for info naar telenet.be.

Fat Dog met Cancel Me, I'm Tired. Ze hebben onder andere de weides van Doer en Rock Herk stuk gespeeld. Deze C-Mat gaan we nog terugzien in september op Kramrock. Dit is met When a Good Man Cries.

de song van deze zomer, als je mij vraagt. Talk to You van Another en 54 Ultra. Dit rommelige bandje speelde dan weer voor het eerst op Pukkelpop deze zomer. Het is Geese en je kan hun volledige set trouwens gaan bekijken op VRT Max. Dit is alvast een stukje Cobra.

0: Ook in 2027 gaan we bij Studio Brussel op zoek naar de nieuwe lichting. En dat al voor de 15e keer. Ben of ken jij een muzikaal talent dat thuis hoort in deze muzikale wedstrijd? Treed je graag in de voetsporen van Brihang, Kids with Buns, Kaat van Stralen, Equal Idiots, Sylvie Kreus, Troy of Tamino? Laat dan van je horen. Schrijf je in voor de nieuwe lichting 2027. Alle info op VRT Max.
1: Leven we binnenkort in een narco-staat?
2: Nederland en België zijn productiehubs.
1: Ik ben Rudy Franks en samen met Sinan Chan volg ik de drugsoorlog van in Colombia tot in onze havens.
3: Je moet nu even omdraaien, mijn collega's gaan nu boeien.
1: Drugskartels, corruptie, extreem geweld en het front ligt in onze eigen achtertuin.
4: Drugsdelta, elke dinsdag op VRT Canvas. De strafste docus, een hele maand lang. VRT Documenia op VRT Max.
5: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. 37% korting op bananen van Boni.
6: 37% op bananen? Super, die gaan al mee in de boekentas.
5: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
7: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel. VRT Nieuws.
8: Het is 7 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. Tadej Pogacar heeft moeten opgeven in de wielerronde van Spanje. De Sloveen, die al 3 ritten won in deze Vuelta en aan de leiding stond, is zwaar gevallen in de 8e rit. Karel Bertele.
9: Een ogenschijnlijk onschuldig geval van Tadej Pogacar zelf, die aan de linkerkant van de weg plots van zijn lijn afweek. Een paar seconden concentratieverlies misschien. Hij botste tegen de renner die rechts naast hem reed en plofte op de grond. Op een lange rechte weg zonder obstakels, iets wat we zelden of nooit zagen bij de Sloveen. Maar de gevolgen zijn wel ernstig. Pogacar leek dizzy, moest gaan zitten. De linkerschouder en linkeroogkas waren duidelijk geraakt. Er was ook bloed te zien. De eerste hulp kwam snel en even leek hij opnieuw op de fiets te willen kruipen. Maar hij schudde van nee, ging opnieuw zitten. En toen de dokters een verband rond zijn schouder deden, stapte hij zelf recht en in de ziekenauto.
8: De Fransman Brian Coquart won de sprint voor de Deen Mats Petersen. Onze landgenoot Jordi Meus werd derde. De Spanjaard Enric Mas is de nieuwe leider in de Vuelta. Na de enorme vloedgolf in Nepal en Tibet woensdag zijn er tot nu toe 261 buitenlandse toeristen gered. Dat meldt de toeristische dienst van Nepal. Het gaat vooral om mensen uit India en China. Er is ook sprake van 1 Belg, maar Buitenlandse Zaken bevestigt dat voorlopig niet en zegt dat er nog altijd 3 Belgen in het gebied vermist zijn. Officieel zijn er tot nu toe 682 doden gevallen bij de overstromingen. Duizenden mensen zijn nog vermist. De ramp werd veroorzaakt door een instortende gletsjer in het Himalaya-gebergte, waarna een stroom van modder, water en puin door de valleien raasde. In Mila, niet ver van de Oekraïnse hoofdstad Kiev, is de ravage enorm na de Russische raketaanval van gisteravond op een opslagplaats van explosieven en munitie. Die lag vlakbij een woonwijk. Zeker 37 mensen zijn omgekomen. Tientallen huizen zijn vernield. Correspondente Joni de Rijke ziet dat de hulpdiensten nog altijd naar slachtoffers zoeken.
10: Op het terrein zelf doen ze dat met grondrobots, want het ligt daar vol explosieven. En we horen nog altijd explosies ongeveer om de 5 minuten klinken der ontploffingen. En we vinden op de grond zelf van alles. We vinden kogels, we vinden granaten, we vinden stukken van drones. Zelfs op een paar honderd meter liggen er complete tassen met kogels. Dus dat betekent dat het echt een hele grote ontploffing moet zijn geweest. De mensen die hier vlakbij woonden, die huizen vatten onmiddellijk vlam, zodat sommige mensen levend zijn verbrand in hun schuilkelders.
8: En in het voetbal is de wedstrijd tussen Kortrijk en Charleroi aan de gang. Vlak voor het ingaan van de rust staat het er 1-1. Eerder vandaag speelden La Louvière en KV Mechelen 2-2 gelijk. Vanavond en vannacht buien die stevig kunnen zijn, met kans op onweer en rukwinden en rond 17 graden. Morgen wordt het rustiger met nog wat neerslag, vooral in het westen. En het blijft zacht tot 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
11: De festivalzender.
12: Hoe is het met jouw aandachtspannen? Ik ga ze testen vandaag. Je focus voor dit uurtje is Fontaine's DC. Straks meer daarover na Royal Blood.
7: Je luistert naar Studio Brussel.
0: Life is music.

Yes, een voorhamer van Royal Blood. 10 over 10, een van de singles van hun aankomende album. Dat komt er in november. Ik heb de indruk dat het weer ondertussen ook denkt dat het al november is. Gelukkig zijn er oplossingen voor. Een bezoekje aan Bomboclaat bijvoorbeeld. Het Afrobeat en Dancehall Festival van België op het strand van Zeebrugge. Vanavond staat er deze Lila Ike hier samen met Ezra Collective.

altijd al veel gevoeld bij dit nummer. Strangers van Kenya Grace en Pegassi maakten met deze remix nog net dat tikje intenser. En ja, als we het over intens hebben, dan komen we al heel snel uit bij Turnstile. De Moshpits op Pukkelpop hebben daarvoor een paar aardverschuivingen gezorgd in Kiewit. Dit is een live track van toen. Voel de impact van Turnstile met Blackout.

0: Elijah Salek. We'll see you again soon. Free, free, free, free Palestine.
1: Ierland is overal, zei ik net. Volgende week ligt Ierland zelfs heel even in Brussel, want op donderdag 3 september speelt Fontaines DC een exclusieve showcase hier bij ons. Ik vraag me ineens ook af hoeveel albums die al hebben uitgebracht. Ja, eens checken. In elk geval, die showcase komt eraan en je kan erbij zijn. Luister alsjeblieft goed.
2: Hoor je deze week de hotshots van Fontaines DC? Stuur dan Fontaines DC en je telefoonnummer
3: in de app van Studio Brussel.
2: En win jouw tickets voor de exclusieve Studio Brussel Showcase met Fontaines DC.
4: Hey, it's Diego van Fontaines DC.
2: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
3: Daarom is dit deze week onze hotshot.
4: This is our new song, Marianne. Life is music.

0: Ja, en toen waren ze er al meteen. Fontaines DC met Marianne.
1: De Studio Brussel Showcase met Fontaines DC.
0: Ja, en dat was jullie teken om als gekken te beginnen sturen in de app van Studio Brussel. Dat is ook effectief gebeurd. Ik denk dat we nog net niet de duizenden berichten gaan aantikken of zo. Het is redelijk crazy. Maar dus, het was de enige manier om kans te maken om naar die exclusieve showcase te komen volgende week donderdag. Ja, en ik heb er ondertussen iemand uitgepikt. Dus hou allemaal alsjeblieft jullie gsm in de gaten. Want misschien is het wel de jouwe die rinkelt nu. Ja, opnemen is wel de boodschap natuurlijk. Als dat niet gebeurt...
2: Oh. Welkom bij voicemail.
0: Ai, dan ga ik toch iemand anders moeten bellen. Ik ga even op zoek. Ik pik er nog snel even iemand uit. Zo. En dan wacht ik een nieuwe poging. Dus ik zeg het nog eens. Hou alsjeblieft jullie gsm in de gaten. Het is nu wel echt het moment...
3: Hallo, met Joke.
0: Ah, dag Joke. Je spreekt met Robbe van Studio Brussel. Ik deel een duo-ticket uit voor Fontaines DC. Heb je daar interesse in?
3: Enorm veel.
0: Ik had al zo'n vermoeden. Heb je Fontaines DC al een keer live gezien?
3: Ja, drie keer, maar...
0: Al drie keer, maar het was elke keer al zo fantastisch dat je er opnieuw graag bij wil zijn.
3: Amai, nog niet.
0: Oké, wel Joke, er staat nog maar één ding tussen jou en die showcase van Fontaines DC. Ja, die is natuurlijk enkel toegankelijk voor echte fans, dat snap jij ook. Dus er is een toelatingsproef en die bestaat uit één vraag. Ben jij klaar voor die vraag?
3: Ja.
0: Hier komt ze. Ja. Fontaines DC, ondertussen al een paar jaar bezig, best wel productief. Ze komen met een nieuw album in oktober. Dat album zal Dopamine Chamber heten. Maar het hoeveelste studioalbum van Fontaines DC zal Dopamine Chamber worden? Ik heb het over studioalbums, niet over livealbums, geen deluxe edities. Dus het hoeveelste album wordt Dopamine Chamber in oktober? Joke, vertel het mij.
3: Het vijfde.
0: Jij zegt het vijfde album.
3: Ja.
0: Is dat goed? Dat is helemaal goed.
3: Oh,
0: Joke, proficiat.
3: Oh, dank je.
0: Het is prachtig om jouw enthousiasme te horen. Ze gaan er een heel enthousiaste fan bij hebben in het publiek. Volgende week donderdag. Proficiat. Je mag gewoon naar die showcase. Hey, het is trouwens een duurticket. Wie mag er met jou mee volgende week?
3: Ik denk mijn beste vriendin. Of mijn papa misschien. Ik zal nog zien.
0: Ja, als ik zo naar de app keek daarnet en de honderden berichten die daar binnenkwamen, dan denk ik dat je wel iemand vindt. Zelfs buiten de familie of vriendenkring. Maar die zullen er ongetwijfeld ook heel blij mee zijn. Joke, blijf nog even aan de lijn. Dan regelen we alles zo meteen. Ik ben zo bij je.
3: Ja, super.
0: Oké, proficiat en tot zo.
1: Heb jij nog geen ticket gewonnen?
4: Blijf luisteren, speel mee.
1: En win deze week jouw ticket voor de exclusieve Studio Brussel Showcase met Fontaines DC.
4: Studio Brussel.
1: Life is music.

Oh, met Talves live op Lokerse Feesten een paar weken terug. Mainstage Pukkelpop veranderde vorige week voor even in een tempel waar hoge priesteres Florence en haar machine het voor het zingen hadden. Zo klonk het toen. Dit is Shake It Out.

0: Zij hebben geen idee dat de dader in hun midden staat.
1: Hoe lang duurt dat nu nog? Ik weet dat jullie dit, maar we moeten nu echt volhouden, ja?
0: Zie jij wat zij niet zien?
2: Je vetzak loopt er nog altijd ergens rond. Ik word er shot van.
3: Waarschijnlijk recht onder onze neus.
0: De nachtmerrie krijgt eindelijk een gezicht.
3: Is er nog iets dat ik kan doen?
0: Het nieuwe seizoen van Thuis. Vanaf maandag 31 augustus op VRT 1 en op VRT Max.
4: Nu bij Zeeman. 5-pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor 5 euro. En kinderonesies voor 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
5: Misschien is dit wel het moment om de eerste stap te zetten naar een eigen zaak. Om bij te leren van vakexperts. Of om eindelijk te kiezen voor wat je echt graag doet. Kom naar het infomoment van Sintra op donderdag 3 september en ontdek al onze praktijkopleidingen. Meer info op sintra.be. Sintra, voor wie het wil maken.
6: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel. VRT Nieuws.
7: Het is 8 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schaberings. Uitbaters van krantenwinkels maken zich zorgen over de dalende inkomsten nu Bpost voorrang geeft aan de eigen automaten om pakjes te verdelen. Heel wat krantenwinkels dienen vandaag als post- of pakjespunt. Klanten die een pakje bestellen kunnen het daar ophalen als ze dat niet thuis kunnen of willen ontvangen. Maar Bpost wil die pakjes nu vooral achterlaten in de zowat 3000 eigen Bbox-automaten. Jannik Gijsens van de sectorfederatie van krantenwinkels is daar niet blij mee. Hij vreest dat de winkels zo nog meer inkomsten verliezen.
8: Voor mensen die daarin geïnvesteerd hebben over de jaren heen, zowel in personeel als in de plaats die de pakjes allemaal innemen, ja, dat is een naderlating voor die punten. Blijkbaar zou de klant kiezen voor die B-box-afhaalpunten, wat dat volgens mij totaal niet zo is. Mensen kiezen nog altijd voor een winkel waar ze menselijk contact hebben.
7: De nieuwe koning van Noorwegen, Hakon de Achtste, heeft vanavond voor het eerst het Noorse volk toegesproken. Het was vooral een eerbetoon aan zijn vader Harald, die gisteren is overleden. Hij was 89. Hakon 53 prees zijn vader als een man die vasthield aan zijn waarden en overtuigingen. Hij zei dat het een zware taak is om hem op te volgen en dat hij er alles aan zal doen om de vrijheid en onafhankelijkheid van Noorwegen te waarborgen. In Mila, niet ver van de Oekraïnse hoofdstad Kiev, is de ravage enorm na de Russische raketaanval van gisteravond op een opslagplaats van explosieven en munitie. Die lag vlakbij een woonwijk. Zeker 37 mensen zijn daarbij omgekomen en tientallen huizen zijn vernield. Correspondente Joanny de Rijke ziet dat de hulpdiensten er nog altijd naar slachtoffers zoeken.
9: Op het terrein zelf doen ze dat met grondrobots, want het ligt daar vol explosieven. En we horen nog altijd explosies ongeveer om de 5 minuten klinken der ontploffingen. En we vinden op de grond zelf van alles. We vinden kogels, we vinden granaten, we vinden stukken van drones. Zelfs op een paar honderd meter liggen er complete tassen met kogels. Dus dat betekent dat het echt een hele grote ontploffing moet zijn geweest. De mensen die hier vlakbij woonden, die huizen vatten onmiddellijk vlam, zodat sommige mensen levend zijn verbrand in hun schuilkelders.
7: In de hoogste voetbalklasse is de wedstrijd tussen KV Kortrijk en Charleroi aan de gang. Kort voor het einde staat het er 1-2 voor Charleroi. Eerder vandaag speelden La Louvière en KV Mechelen 2-2 gelijk. Vanavond nog regen in het oosten. Vannacht wordt het zwaar bewolkt met buien die stevig kunnen zijn in het westen en het centrum. Met kans op onweer en rukwinden bij temperaturen tot 18 graden. Morgen eerst zwaar bewolkt met vooral in het westen en het noordwesten regen en buien. Later opklaringen en tot 23 graden. Meer op vrtnieuws.be.
6: Studio Brussel,
10: de festivalzender.
11: Welkom. Vorige week vrijdag betoverde Maribou State de Wave op Pukkelpop met hun dansbare geluidsgolven vol soulful vocals, funky gitaren en bijtende synthesizers. En die energie gaan we nu gewoon opnieuw voelen. Dit is hun integrale liveset. Enjoy!
6: Studio Brussel,
10: de festivalzender.

Pickleball, please make some noise for Kaluna Ruby.

0: Brussel.
1: Het is 9 uur. Goedenavond, VRT Nieuws. Mensen Brecht Schaaprechts. In de Hogevenen zijn brandweermannen nog altijd in de weer om te voorkomen dat het vuur daar oplaait. De wind blijft het vuur aanwakkeren, waardoor de hulpdiensten extra alert moeten zijn nu, dat meldt de gouverneur van Luik vanavond. Vandaag is er opnieuw een helikopter ingezet, wellicht ook morgen eentje van de Duitse politie. 15 dagen geleden brak in de Hogevenen een grote natuurbrand uit die al zeker 3000 hectare heeft verwoest. Mogelijk ligt de oorzaak bij een landbouwmachine. Uitbaters van krantenwinkels maken zich zorgen over de dalende inkomsten nu Bpost voorrang geeft aan de eigen automaten om pakjes te verdelen. Heel wat krantenwinkels dienen vandaag als post- of pakjespunt. Klanten die een pakje bestellen kunnen hun daar gaan ophalen als ze dat niet thuis kunnen of willen ontvangen. Maar Bpost wil die pakjes nu vooral achterlaten in de zowat 3000 Bbox-automaten. Jannik Gijsens van de sector Federatie van Krantenwinkels is daar niet blij mee. Hij vreest dat ze nog meer inkomsten zullen verliezen.
2: Voor mensen die daarin geïnvesteerd hebben over de jaren heen, zowel in personeel als in de plaats die de pakjes allemaal innemen, ja, dat is een naderlating voor die punten. Blijkbaar zou de klant kiezen voor die B-box afhaalpunten, wat dat volgens mij totaal niet zo is. Mensen kiezen nog altijd voor een winkel waar ze menselijk contact hebben.
1: Cyprus is vanmiddag flink getroffen door zwaar stormweer. Op verschillende delen van het eiland staan wegen en gebouwen onder water. Bomen zijn omgewaaid en de stroom is eruit gevallen. In de bergen is gewaarschuwd voor modder en puin op de weg. En ook op de stranden is er schade. Verschillende boten zijn in de problemen gekomen voor de kust van Kaap Greco in het zuidoosten. Twee mensen zijn daar met een helikopter uit het water gered. En Tadej Pogacar heeft een hersenschudding, een gebroken sleutelbeen en een breuk in de nekwervel overgehouden aan zijn val vandaag in de wielerronde van Spanje. Dat meldt zijn ploeg zo net. De Sloveen moet geopereerd worden aan zijn sleutelbeen, maar die wordt uit voorzorg uitgesteld vanwege de hersenschudding. Pogacar blijft in het ziekenhuis. Zijn toestand is stabiel, zegt zijn ploeg. Hij stond aan de leiding in de Vuelta, maar moest dus opgeven. In het voetbal heeft Charleroi met 1-3 gewonnen op het veld van KV Kortrijk. Dankzij die overwinning gaat Charleroi na 4 wedstrijden aan de leiding met het maximum van de punten. Kortrijk staat zonder punten helemaal onderin het klassement. En op dit moment zijn er 2 wedstrijden aan de gang. In Oud-Heverlee-Leuven tegen Stondaar staat het 0-1. Cercle Brugge tegen Lommel staat nog 0-0. Vanavond nog regen in het oosten. Vannacht wordt het zwaar bewolkt met buien die kunnen stevig zijn in het westen en het centrum met kans op onweer en rukwinden. Temperaturen tot 18 graden. Morgen eerst zwaar bewolkt met vooral in het westen en het noordwesten regen en buien. Later opklaringen en tot 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Zaterdagavond de beste zomerse dance.
4: Und Summer Anthems. Je luistert naar Studio Brussel.
3: Life is music.
5: Take control. Take control. Let the music take control. Take control. Set your spirit free.

0: Uns Summer Anthems.
1: Welcome to the Acid Revolution.
2: Stu!

0: Hallo, ik ben Fatma Taspinar en vanaf volgende week ben ik terug op de afspraak met twee nieuwe, heel fijne collega's, Xavier Taverne en Kobe Ilse.
1: We duiken om beurt de studio in voor een fijn gesprek met gasten met een mening over het nieuws dat ons allen elke dag bezighoudt.
2: Zo krijgen jullie een heldere kijk op de wereld rondom ons. We hebben er zin in en we zijn er klaar voor.
3: De afspraak. Vanaf maandag op VRT Canvas en VRT Max. VRT Nieuws, helemaal helder.
4: Studio Brussel.
5: Studio Brussel.
4: Life is music.
5: Life is music. Studio Brussel.
6: 10 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. De regering van Nepal roept op tot een wereldwijde aanpak van de toenemende dreiging van klimaatverstoring op het Himalaya-gebergte. Ja, Wim Schepers, dat heeft allemaal te maken met de ramp van de voorbije week.
7: Ja, want de klimaatverstoring ligt volgens Nepal aan de basis van de vloedgolf die woensdag door het grensgebied met Tibet raasde. Een gletsjer in het gebergte stortte in, waarna een stroom van modder, water en puin alles en iedereen in de vallei meesleurde. Al zeker 682 mensen zijn omgekomen, duizenden mensen zijn vermist, ook 3 Belgen. Nepal stoot naar eigen zeggen wereldwijd maar 0,01% van alle broeikasgassen uit, maar het Nepalese volk is bij de eerste slachtoffers van de klimaatverstoring. De internationale gemeenschap moet zich verenigen, zegt de regering, om het ecosysteem in de Himalaya te vrijwaren.
6: Dank je, Wim. Cyprus is vanmiddag getroffen door zware stormweer. Op verschillende delen van het eiland staan wegen en gebouwen onder water. Bomen zijn omgewaaid en de stroom is er uitgevallen. In de bergen is gewaarschuwd voor modder en puin op de weg. En ook op de stranden is er schade. Zo zijn verschillende boten in de probleem gekomen voor de kust van Kaap Greco in het zuidoosten. 2 mensen zijn daar met een helikopter uit het water gered. In de Hogevenen blijft de situatie moeilijk, meldt de gouverneur van Luik vanavond. De wind blijft het vuur aanwakkeren, waardoor de hulpdiensten extra alert moeten zijn. Vandaag is er opnieuw een helikopter ingezet, eentje van de Duitse politie, om snel te kunnen reageren. Elke dag zijn er nog zo'n 80 brandweerlui actief. 15 dagen geleden brak een grote natuurbrand uit die zeker 3000 hectare van het veengebied heeft verwoest. Mogelijk ligt de oorzaak bij een landbouwmachine. Uitbaters van krantenwinkels maken zich zorgen over de dalende inkomsten nu Bpost voorrang geeft aan de eigen automaten om pakjes te verdelen. Heel wat krantenwinkels dienen vandaag als post- of pakjespunt. Klanten die een pakje bestellen kunnen het daar gaan ophalen als ze dat niet thuis kunnen of willen ontvangen. Maar Bpost wil die pakjes nu vooral achterlaten in de zowat 3000 eigen Bbox-automaten. Jannik Gijsens van de sectorfederatie is daar niet blij mee. Hij vreest dat de krantenwinkels zo nog meer inkomsten verliezen.
8: Voor mensen die daarin geïnvesteerd hebben over de jaren heen, zowel in personeel als in de plaats die de pakjes allemaal innemen, ja, dat is een naderlating voor die punten. Blijkbaar zou de klant kiezen voor die B-box afhaalpunten, wat dat volgens mij totaal niet zo is. Mensen kiezen nog altijd voor een winkel waar ze menselijk contact hebben.
6: Zwaar verdikt voor Tadej Pogacar na zijn val in de ronde van Spanje vanmiddag. Hij heeft een hersenschudding, een gebroken sleutelbeen en een breuk in de nekwervel, dat meldt zijn ploeg vanavond. De Sloveense wereldkampioen moet geopereerd worden aan zijn sleutelbeen, maar dat wordt uitgesteld wegens de hersenschudding. Pogacar blijft in het ziekenhuis, zijn toestand is stabiel, zegt zijn ploeg. Hij stond aan de leiding in de Vuelta, maar moest dus opgeven. Wellicht is hij over een grote steen gereden. En in het voetbal zijn 2 wedstrijden aan de gang in de hoogste klasse. In Oud-Heverlee-Leuven tegen Stondaar staat het 0-1. In Cerkelenbrugge-Lommel staat het nog 0-0. Bij de wedstrijden is er nog zowat een half uur te spelen. Het weer nog vanavond. Regen in het oosten. Vannacht zwaar bewolkt met buien die stevig kunnen zijn in het westen en het centrum. Kans op onweer en rukwinden. Temperaturen tot 18 graden. Morgen begint zwaar bewolkt met vooral in het westen en het noordwesten regen en buien. Later krijgen we opklaringen bij temperaturen tot 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Radio Brussel.
1: Het is 11 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. In de Hogeveenen blijft de situatie moeilijk, dat meldt de gouverneur van Luik vanavond. De wind blijft het vuur aanwakkeren, waardoor de hulpdiensten extra alert moeten zijn. Vandaag is er opnieuw een helikopter ingezet, eentje van de Duitse politie, om snel te kunnen reageren. Elke dag zijn er zo'n 80 brandweerlui in de weer. 15 dagen geleden brak de grote natuurbrand uit, die al zeker 3000 hectare van het veengebied heeft verwoest. Mogelijk ligt de oorzaak bij een landbouwmachine. De Noorse koning Håkon heeft vanavond voor het eerst het Noorse volk toegesproken. En zijn toespraak was een eerbetoon aan zijn vader Harald, die gisteren is overleden. Hij was 89. Håkon prees zijn vader als een man die vasthield aan zijn waarden en overtuigingen. Hij zei dat het een zware taak is om hem op te volgen, maar dat hij er alles zal aan doen om de vrijheid en onafhankelijkheid van Noorwegen te waarborgen. Een zwaar verdict voor Tadej Pogacar na zijn val in de ronde van Spanje vandaag. Hij heeft een hersenschudding, een gebroken sleutelbeen en een breuk in de nekwervel, dat meldt zijn ploeg. De Sloveense wereldkampioen moet geopereerd worden aan zijn sleutelbeen, maar dat wordt uitgesteld wegens die hersenschudding. Pogacar blijft in het ziekenhuis, zijn toestand is stabiel. Hij stond aan de leiding in de Vuelta, maar moest dus opgeven. Wellicht is hij over een grote steen gereden en dan gevallen. In het voetbal zijn twee wedstrijden afgewerkt vanavond. Standaard is met 1-2 gaan winnen op het veld van Oud-Heverlee-Leuven en springt zo naar de derde plaats. Lommel is met 0-1 gaan winnen bij Cercle Brugge. Voor de nieuwkomer in de hoogste klasse is het de tweede zege op rij. En daar zijn we blij mee, zegt speler Joey Pelupessi, maar het was moeilijk.
2: Na matige zelf moet ik zeggen, waar we het goed doen om geen goal tegen te krijgen, zit er een stuk beter in de tweede helft. En als dat een goed resultaat uitwijst, dat is een geweldig, geweldige avond voor ons.
3: De winnaar is de zomer van Ooyen en Leeuwen, Kendri!
1: Deze zomer van Ooyen en Leeuwen is de VRT Zomer 2026. Dat is vanavond bekendgemaakt in Blanquer.

0: derde K3-klassieker Oya Lele. Hanne, Julia en Klaasje, die de zwangere Marte vervangt, zijn dolblij daarmee.
1: Hoe voelt dat, Julia?
2: Oh my god,
1: ik ben helemaal perplex. Klaasje, kan jij iets zeggen?
3: Ja, het is echt bizar. We hadden elkaars handen vast en we zeiden nog van nee, ik denk het toch niet. Ik denk het toch niet. En toch wel.
1: Ja, dankjewel allemaal.
2: Dankjewel aan Studio 100, dankjewel aan Marte. Want deze is ook een beetje voor Marte natuurlijk.
1: Ja.
0: Het weer nog vannacht is het zwaar bewolkt met fikse buien in het westen en het centrum. Met kans op onweer en rukwinden, temperaturen tot 18 graden. Morgen eerst zwaar bewolkt met vooral in het westen en noordwesten regen en buien. Later opklaringen en tot 23 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Studio Brussel. Doing summer.
5: Dit is Studio Brussel.

0: Radio Brussel.
1: Het is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. De regering van Nepal roept op tot een wereldwijde aanpak van de toenemende dreiging van klimaatverstoring. Alles heeft te maken met de ramp van de voorbije week in het Himalaya-gebergte, vertelt Wim Schepens.
2: De klimaatverstoring ligt volgens Nepal aan de basis van de vloedgolf die woensdag door het grensgebied met Tibet raasde. Een gletsjer in het gebergte stortte in, waarna een stroom van modder, water en puin alles en iedereen in de vallei meesleurde. Al zeker 682 mensen zijn omgekomen, duizenden mensen zijn vermist, ook 3 Belgen. Nepal stoot naar eigen zeggen wereldwijd maar 0,01% van alle broeikasgassen uit. Maar het Nepalese volk is bij de eerste slachtoffers van de klimaatverstoring. De internationale gemeenschap moet zich verenigen, zegt de regering, om het ecosysteem in de Himalaya te vrijwaren.
1: De Israëlische premier Netanyahu heeft in een zeldzame uithaal de gebeurtenissen op de bezette westelijke Jordaan-oever veroordeeld. Tientallen gemaskerde Israëlische kolonisten hebben opnieuw huizen in het Palestijnse dorp Qusra aangevallen. Het leger zou niet hebben ingegrepen. En kolonisten zouden ook een tv-ploeg van de Amerikaanse zender NBC hebben aangevallen. Netanyahu spreekt over criminele gewelddaden door een handvol relschoppers die de positie van Israël in de wereld schaden. Hij belooft dat de kolonisten zullen worden opgepakt en berecht. Zwaar verdicht voor wereldkampioen wielrennen en leider in de Vuelta Tadej Pogacar na zijn val vanmiddag. Hij heeft een hersenschudding, een gebroken sleutelbeen en een breuk in de nekwervel. De Sloveen ligt in het ziekenhuis en zal na de hersenschudding geopereerd moeten worden aan dat sleutelbeen. Het is wellicht einde seizoen, zegt Sportza-collega Bart Aerts in Benidorm.
3: We hebben ondertussen 3 gespecialiseerde artsen gecontacteerd en zij zeggen allemaal dat Pogacar aan een drama is ontsnapt. Want een breuk in de nekwervel, dat is niet niks. Dat kan tot permanente verlamming leiden vanaan het bovenlichaam tot helemaal beneden. Remco Evenepoel kan daarover meespreken na zijn val in de Ronde van Lombardije in 2020. Als hij te vroeg begint en die nekwervel is nog niet stabiel en hij valt opnieuw, hebben de dokters ons uitgelegd, ja, dan kan dat dramatische gevolgen hebben. Dus ja, we moeten eigenlijk echt wel een kruis maken over het seizoen van Tadej Pogacar.
1: De wedstrijden in de hoogste voetbalklasse vanavond. Standaard is met 1-2 gaan winnen op het veld van Oud-Heverlee Leuven. Trainer Vincent Euvraren beseft dat het niet de beste wedstrijd was van zijn ploeg. Maar Standaard springt zowel naar de 3e plaats in de stand.
4: Het is zeker zo dat we vandaag niet per se de 3 punten verdienen. Maar op basis van onze eerste 4 wedstrijden verdienen we wel 8 punten. En zo is het ook weer in voetbal. En moet ik zeggen, scoren we toch ook weer 2 keer op verplaatsing vandaag. Wat ook positief is.
1: OHL blijft met 0 punten gedeeld laatste. Nieuwkomer Lommel is met 0-1 gaan winnen bij Cercle Brugge. De Limburgers klimmen zo naar een gedeelde 4e plaats op 1 punt van Standaard. Cercle is met 2 punten gedeeld 12e.
5: De winnaar is de zomer van Oya Leleva.
1: De zomer van Oya Lele is de VRT Zomerrit 2026. Vanavond bekend.

0: is al de vijfde zomerrit voor K3 in alle bezettingen samen. Het nummer is ook een knipoog naar de K3-klassieker Oya Lele. Hanne, Julia en Klaasje, die de zwangere Marten vervangt, zijn dolblij.
1: Hoe voelt dat, Julia?
2: Oh my god!
1: Ik ben helemaal perplex. Klaasje, kan jij iets zeggen?
3: Ja, het is echt bizar. We hadden elkaars handen vast en we zeiden nog van nee, ik denk het toch niet. Ik denk het toch niet. En toch wel.
1: Ja, dankjewel allemaal!
2: Dankjewel aan Studio 100, dankjewel aan Marten. Want deze is ook een beetje voor Marten natuurlijk.
0: Ja. Het weer heb ik nog. Vannacht is het zwaar bewolkt met fikse buien in het westen en het centrum. Kans op onweer en rukwinden en tot 18 graden. Morgen eerst zwaar bewolkt met vooral in het westen en noordwesten enkele buien. In de loop van de dag opklaringen en tot 23 graden. Zo zaterdag 29 augustus zit erop. Een goede nacht.
4: Dit is Studio Brussel.

0: Brussel.
1: Het is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In IJsland kon er tot middernacht onze tijd gestemd worden in een referendum over het hervatten van toetredingsgesprekken met de Europese Unie. Intussen zijn de stembureaus gesloten, er worden geen exit polls uitgevoerd, dus het is nog niet duidelijk wat de tendens is. Uit peilingen vooraf bleek wel dat de IJslanders verdeeld zijn en dat ongeveer de helft van de mensen voor toetreding tot de EU is en de helft tegen. De premier gelooft dat toetreding tot de EU heel wat economische voordelen zou bieden voor IJsland. Maar de belangrijke visserijsector in IJsland vreest te veel Europese inmenging. In Cyprus is een schipper omgekomen tijdens het stormweer zaterdag. Aan Kaap Greco in het zuidoosten werd een boot door de hoge golven tegen de rotsen geslingerd. De kapitein overleefde het niet. Twee andere mensen werden met een helikopter gered. Ook heel wat andere boten langs de kust kwamen in de problemen door de zware storm. Op het eiland zelf waren er ook problemen met omgevallen bomen, stroomonderbrekingen, aardverschuivingen en ook overstromingen. In de Cypriotische hoofdstad Nicosia werd een man getroffen door de bliksem. Hij raakte gewond, maar is niet in levensgevaar. In het voetbal zijn zaterdagavond twee wedstrijden afgewerkt. Standaard is met 1-2 gaan winnen op het veld van Oud-Heverlee-Leuven. Trainer Vincent Euvraar beseft dat het niet de beste wedstrijd was van zijn ploeg, maar Standaard springt wel naar de derde plaats in het klassement.
2: Het is zeker zo dat we vandaag niet per se de 3 punten verdienen, maar op basis van onze eerste 4 wedstrijden verdienen we wel 8 punten. En zo is het ook weer in voetbal. En moet ik zeggen, scoren we toch ook weer 2 keer op verplaatsing vandaag, wat ook positief is.
1: Oud-Heverlee-Leuven blijft met 0 punten gedeeld laatste. Lommel is met 0-1 gaan winnen bij Cercle Brugge. De Limburgers klimmen naar een gedeelde 4e plaats op 1 punt van Standaard. Cercle is met 2 punten gedeeld 12e. Het weer dan nog vannacht zwaar bewolkt. Fikse buien in het westen en het centrum. Kans op onweer ook en rukwinden. En minimaal rond 18 graden. De dag begint ook zwaar bewolkt, met vooral in het westen en het noordwesten nog wat buien. In de loop van de dag krijgen we dan opklaringen en maximaal gaan tot 23 graden. Het begin van de week wordt wisselvallig en ook niet warmer dan 21 graden. Ik wens je nog een heel fijne nacht en meer vind je ook altijd op vrtnieuws.be.
0: Studio Brussel. Point Summer. Dit is Studio Brussel.